0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een klopje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn.

0: worst aan de Johan geblieben.
1: Ja, heb ik in die kuil van jou geflikkerd, morgenochtelijke mofkees. Zijn we er eindelijk vanaf?
2: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.

0: niet bang dat zij had.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heuze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: under pressure.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt, de barak brandt uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Of in een kleine paardigheid. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok. Normale dier.
3: Blokpaard.
2: Kom in de club als je krullende hert. Het zijn niveau. Was je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring. Een kleine.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Klin en de Train of Fools.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim, wat een gezelligheid, hè? We hebben Sebastiaan, we hebben Ruben en nu ben jij nog aangeschoven. Hartstikke leuk, man. Zullen we in het vervolg het altijd doen? Gewoon hier met z'n vieren 's ochtends gaan zitten.
2: En dan kunnen we klaverjassen.
3: Ja, nou, dat is leuk.
0: Ja. Moeten we wel even leren, want ik kan helemaal niet klaverjassen, joh. Nee, joh. Nee.
3: Bridge, wel?
0: Nee, ook niet. Och. Nee, ik heb nog een hoop te leren als het gaat om dat soort spelletjes. Okay, maar dat komt voordat ik 80 ben, oké? Okay?
4: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
6: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
5: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
7: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
8: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
5: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
11: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
8: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
5: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. opent je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: 1968, de eerste hit voor de Golden Earrings. Dong dong, dikkie dikkie dong.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze donderdag, de 23e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vandaag blikken we met normaal terug op de Drentse Duizend. En ook vandaag zitten de Amazing Stroopwafels in de schatkist. En dat wel met de grootste hit. Straks hoor je Lee Towers met Love Potion nummer 9. Maar eerst de drie J's. Dit is Los Vast.

0: origineel komt uit 1959. Het werd uitgebracht door de Clovers, maar ook de Searchers. Die hadden bijvoorbeeld een groot hit mee. Maar niet vergeten deze Lee Towers met Love Potion number 9.
1: Drentse douche bij Radio Drenthe.
0: Extra 8:15. Een mooi tijdstip om weer eventjes terug te blikken op de Drentse douchens. En die staat de hele zomer al een beetje in het teken van en de zomer en van Drenthe en alles wat erbij hoort. Maar natuurlijk ook toch een klein beetje met de trekkertocht. En deze die passen we heel goed bij. De boer is stroef van normaal. Trouwens in dit geval niet geschreven door Benny Jolink, maar door de drie andere leden. Basgitarist Willem ter Horst, drummer Jan Manschot en gitarist Paul Kemper. Het nummer werd in de tijd geschreven ter ondersteuning van de Nederlandse boeren die de hele dag aan het werk zijn. En ook was er toen een aanklacht tegen de EEG die het de boeren volgens de tekst nogal moeilijk maakte. Eind vorig jaar op nummer 159 in de Drentse Duizend. Normaal.

0: zijn.
1: Sprak door de beste zangers. Emma Heesters was dat. En levenslang. Straks de winnaar van het Dresditis Festival in 2016, Rick Vinken. Maar eerst is hier Raccoon. Luister naar Freedom.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk24.nl.
7: Het is precies 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Garagebedrijf Doornbos uit Norg wil een nieuwe garage bouwen. Die moet op dezelfde plek komen als de vorige, die vorige maand volledig in de as is gelegd bij een grote brand. Tijdens de zomervakantie komen meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Volgens artsen komt dat vooral door bezoekjes aan de camping. Daar staan bekers koffie en thee vaak op instabiele tafeltjes. En steeds meer transportbedrijven experimenteren met duurzame brandstof. Veel van die bedrijven rijden nu nog op diesel, maar dat moet in de toekomst duurzamer. Dit en meer nieuws vind je bij tv-drenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voelman.
8: De dag start bewolkt, maar in de loop van de ochtend, maar zeker vanmiddag, wordt er plaatselijk gaten in de bewolking gebrand. Dan is de zon zichtbaar, maar dus een wisseling van plek tot plek. En dat blijft wel op de meeste plaatsen droog. Maximaal 19 tot 20 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot graad of 13.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: zich inspireren door de jaren 80. Voor deze plaats Guus Meeuwis en Voor Mijn Hart.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van de Tour de France. En die zijn uiteindelijk wel onlosmakelijk verbonden met die Amazing Stroopwafels. Al die uitzendingen natuurlijk ook van Radio Tour de France. Vandaag gaan ze trouwens volgens mij voor het eerst de Alpen in. Dus best weer een mooie etappes die eraan zit te komen. En vandaag ook met de Amazing Stroopwafels met wel hun grootste hit, de Oude Maasweg. Het is een bewerking van het nummer Manhattan Island Serenade. Dat werd geschreven door Leon Russell. En de geschiedenis van de nummer voert terug naar 1973... toen Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels het nummer hoorde op de LP Carney. De band Amazing Stroopwafels die bestond toen nog niet eens. Het verdween naar de achtergrond en kwam pas weer boven toen de Stroopwafels hun tweede LP, Mooi Weer, die werd later omgedoopt uit de Oude Maasweg, op mocht nemen.

0: klassieker dit van The Amazing Stroopwafels.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Mooie muziek op de radio waarbij je lekker...

0: ding. En dat was echt prachtig mooi. En dat hobbelde en dat schudde aan elk aan. Heerlijk.
1: Oh jongen, eerst natuurlijk als ik wel jong dan had je een keer met een heuiden en zo, dan moet je van heupakje naar heupakje rijden. En dat is allemaal niet zo ingewikkeld. En dan later is wat vaker. Ik hield dat veel bij Roelof, bij Kleinkamer op de boerderij. Of veel, ja. En met erbelkrabben en dan moest ik met de trekker met de kippen ernaast. Ja, en dat geeft inderdaad weer een stukje jeugd zijn die mensen, Wim.
0: Ja. Dat dacht ik, ja. Van nu op dit moment in Nijbaling en onderweg naar Aalm, dacht ik, hè?
1: Ja, we maken wat lussen door de provincie natuurlijk. We gaan nog van die Baling richting Mantingen, Garmingen. En dan denk ik dat we proberen weer Witteveen nog in mee te pakken. En dan via Wisp en dan zo op Aalden.
0: Ja, Witteveen viert volgens mij toch feest dit jaar. Die bestaat niet zoveel jaar?
1: Die bestaat, ik geloof 100 jaar. 100 of 150?
0: Ja,
1: 100
0: jaar. Of 100 jaar of zo. Niks. Ja, wist je dat er nog wat dingen verbindt. Ja. Mooi.
1: We gaan met drie man apart. Gerrit Ensing is onze cameraman. En Henk van der Veen, van Oostpaar, hoe klein die. Maar dat is onze vrijwilliger namens de Vereniging Vrienden van RTV Drenthe. En dat is de chauffeur vandaag.
0: Hartstikke goed. En als er ook nog mensen zijn die zeggen van, nou, hey, met maar bij mij langskomen. Of dit is misschien een mooie ding waar onderweg in mijn kan gaan. 0492-33-1188. Appje stuurt mag ook. En dan zorg ik wel dat bij jullie terechtkomt.
1: En als je maar aan de kant van de weg staan, dan wengoes maar aan Koldezoa.
0: Hartstikke goed. Mooi zo. We spreken je dan middag weer.
1: Jojo.
0: Jojo.

werd aangekondigd en denk je van, moa, het zal wel. Maar in dit geval werkt het hoor. René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat hier op Radio Drenthe. Het is dit jaar, jawel, 25 jaar geleden dat ze doorbraken met hun plaat Steeds Weer Helje. Ik heb het over Lucas en Gea. Dit is Laat Me Maar Gaan.

0: Lucas en Gea in het uurtje Nederpop. En dat met de Laat Me Maar Gaan. We zijn aan het einde gekomen trouwens van het uurtje Nederpop. En dat met de debuutsingle voor het Goede Doel in 1982. Geen hit, later natuurlijk wel met bijvoorbeeld Gijzelaar in België. Maar dit was de eerste in het leven.
1: Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou het bedenken.

0: op je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg 1000 toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Sensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Klaar voor voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: James Ingram samen met Michael McDonald en Ja Mo Be There. Tientje op tombola. 9:10. Ik zeg heren een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Wim.
0: Ja, we zijn hier vandaag lekker met z'n drieën. Ja Ruben, sorry, je hebt je mond nog vol of niet?
2: Er is iemand die heeft die speculaas naartoe gebracht. Ja, dat hoef je mij geen twee keer te vertellen, Wim.
0: Ja, maar ik zag hem ook, Sebastian, die had even koffie gehaald en een speculaasje mee. Ik associeer speculaas dan weer met een ander jaargetijde, maar zelfs de pepernoten liggen al in de winkel, geloof ik, hè?
1: Het wordt eerder en eerder en eerder.
2: Is dat er maar? Ik vind speculaas kan het hele jaar door, hoor.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, vind ik wel. Dat heeft voor mij niet zoveel met Sinterklaas te maken.
0: Ja, ik ben misschien wat ouder. Misschien dat het daarmee te maken heeft.
2: Heerlijk.
0: Laten we het vanochtend even over hebben over nostalgie. Kunnen we even doen.
1: Leuk.
0: En dit is ook een nostalgie, denk ik. Dat is heerlijk. Maar eerst wat andere nostalgie. Namelijk, wij gaan ons spel spelen. Tientje of Tombola. Ging vanochtend ook weer leuk, volgens mij. Wat ging er ook weer uit? Moet ik even nadenken?
1: Sokken.
0: Oh ja, de sokken. Ja, zijn leuke sokken trouwens. Ja, met echt alles erop en eraan.
2: Welke maat zijn ze eigenlijk?
0: Tot en met 43.
2: Dat moet ik een beetje doorduwen.
0: Ja, maar een beetje oprekken, dan lukt het wel.
1: Tot en met 43 maar?
0: Ja, volgens mij stond dat erop.
1: Maar
0: dat doe ik uit mijn hoofd nu, hoor.
1: Grote voeten, Ellet en Brammert kunnen niet meespelen.
0: Nee, die gaan niet mee, nee. Nou, dan kun je me over je grote teen heen trekken. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hey, we hebben de instapvraag alweer klaar gezet hier, in dit geval. En die is heel simpel, maar ik wist hem helemaal niet. Ik moest hem zelf even opzoeken, het antwoord. Je kent ze natuurlijk wel, Ot en Sien. Maar wat zijn Ot en Sien van elkaar?
1: Ja.
0: Dat denk je van, dat is logisch, maar zo logisch is dat niet.
2: Net dus, zo nostalgisch als dat speculaasje.
0: Dat dacht ik wel, ja. Kom maar door op 0592 33 11 88. Wat zijn Ot en Sien van elkaar?

0: Iglesias en Que Reme. We gaan ons spel spelen. Naar de telefoon heb ik Jantje. Jantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat weet jij nog van Julio Iglesias?
1: Nou, ja, dat is al een oudere zanger.
0: Ja, keek je toen ook altijd naar Top Op met Ad Visser en Penny de Jager die zo aan het dansen was op deze muziek?
1: Nee.
0: Nee? Dat was dan weer Naughty, denk ik.
1: Ja. Nee, goed.
0: ik zeg verder, je mag dame nooit naar de leeftijd vragen natuurlijk, hè?
1: Dat weet je wel, denk ik.
0: Ja, volgens mij ben je ouder dan 30.
1: Ja,
0: maar ik wil naar
1: de
0: bal. Mooi zo. Hoe is het, Jantje?
1: Goed hoor.
0: Mooi zo. Wat wou je doen vanmorgen?
1: Ik was net aan bonies punten.
0: Oh, bonies. Uw eigen tuin?
1: Ja.
0: Och. Dat is het lekkerste wat er is, denk ik, of niet?
1: Ja, je haalt je plus en je maakt ze schoon. En nou, dan gooi je ze koken, dus verder kun je niet krijgen.
0: Nee, heb je dan een eigen tuintje of een volkstuintje?
1: Nee, ik heb een eigen tuintje.
0: Een eigen tuintje, oh, wat een wilde.
1: En achter de garage.
0: Ja.
1: Zo breed is de garage, 4x10.
0: Och, wat rijdt er allemaal in?
1: Nou, sla en boontjes en rode bieten en wattelies en...
0: Andivi. Ja, mijn vader deed ook wel zo'n moestuin bij huis. En in de zomer weet ik nog wel weer elke dag sla.
1: Nee, dat doe ik niet. Ik doe zij niet sla. En dan pak ik iedere keer nou zoveel ik hebben moet.
0: Oh ja, ideaal. Och, ja. Oh, lekker man. En het houdt u ook lekker bezig, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Als ik klaar ben, dan kun je weer beginnen. En net andersom.
0: Ja. Ach, mooi. En dan kunnen we daar eens de gras maaien, hè?
1: Ja,
0: dat is een robot
1: voor u.
0: Ja. Oh, wacht even, heb je een robot als grasmaaier?
1: Ja.
0: Oh, maar wat een wilde.
1: Nou ja, daar moet je ook iets voor hebben, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb een heel klein stukje gras. Ik heb nog zo'n handdrukkertje zelfs nog. Ik heb niet eens een elektrische. Dat is dus, maar dat is 4 keer in de weer en dan ben ik door mijn tune in. Dus dat valt wel net.
1: Ja, dat valt
0: net. Ja. Hé, we zijn hier eindelijk om ons spel te spelen. En we hebben het over Ort en Sien. Over ding van vroeger gesproken. Nostalgie, je weet wel. Maar,
1: ja.
0: Maar wat waren Ort en Sien uiteindelijk van elkaar?
1: Buurkinderen.
0: Ja. Hopsakee, hartstikke goed. Dat betekent dat jij een tientje hebt, Wun?
1: Nou, ik geluk dat maar de trommelaar maar kies.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, och, tuurlijk.
0: Je hebt Sebastiaan nog nooit zo gelukkig gezien, echt maar. Hij straalt weer van oort door. Ja. Sebastiaan, die ziet er bij het apparaat. Nou, eens even kijken, er giet een muntje giet erin. Allemaal ook live te volgen op televisie. Een prachtige mooie hobbelpeert wat hier al stiet. Oh, er rijdt net. Rustig, jong, rustig.
2: Ik heb het balletje al, Wim.
0: Ja, oh, je hebt het balletje al. Nou.
2: Waar hoop je op, Jantje?
1: Alles is goed.
2: Alles is goed. Kijk, dat zijn de mooiste winnaars.
0: Oh.
2: Ik maak het balletje open en het papiertje. En in hele kleine lettertjes zie ik staan het hobbelpaard.
0: Nee! Oh!
1: Ja,
0: gefeliciteerd! Dat is een mooie, Jantje, of niet?
1: Ja. Mooi voor mijn achterkleinkind.
0: Ja, prachtig toch? Het enige echte hobbelpaard gaat naar je toe.
1: Ja,
0: we hadden een beetje een naam gegeven, iets van Floris, maar we dachten misschien ook dat het een merrie kon wezen.
1: Ja.
0: Wat kwam jij ook met Sebastiaan?
2: Een bonfire,
0: toch? Bonfire.
2: Maar ik weet niet of dat merrie is.
1: Dat is goed.
0: Ja, bonfire, hè? Nou, daar maken we er gewoon bonfire van.
1: In orde.
0: Hartstikke mooi. Het hobbelpeer, dat blijft hier in as en giet naar een van je kleinkinderen toe. Hartstikke gefeliciteerd. Mooi.
1: Dankjewel.
0: Ja, je bent weer helemaal alleen. Dan gaan we je gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat alles dik van elkaar komt.
1: In orde.
0: Goed zo. Fijne dag nog.
1: Ja, in gelijk.
0: Yo, doeg!

0: in Nederland. En dat was deze Ticento van Mattia Bazar.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is bijna 4 minuten voor 11:30. Dus we kunnen nog snel even naar Harm, die lekker weer over de Drentse dreven dendert met zijn trekker en wagen. En ja, ik ken Drenthe natuurlijk ook wel een beetje, en jij wel aardig goed, Harm. Maar dit is wel een van de mooiste gebieden die er is, hè?
3: Dit is zo fantastisch. Je hebt helemaal niet het idee dat je in Nederland bent hier. We staan hier met dit Mantingenzaal. We zijn naar Bol en Goederheden richting Mantingen. En we kijken goed over de... Ja, over de het is allemaal een beetje roegte en heide. En er loopt wat schaap in de verte en wat pinken en wat groen.
4: Een cameraman,
3: die zwart van Rummels, hè. Luuk 3 hazen net. De zwalsies vliegt hier leeg, Henk. Ja. Henk van der Veen, onze chauffeur van dienst vandaag, net als gisteren trouwens. Meestal is er iedere dag een andere, maar nou ja.
4: Ik was gisteren invaller, dat was er niet ziek.
3: Eigenlijk is dit je dag.
4: Ja. Vandaag is mijn dag. Ik ook hem net de kleren aan terug.
3: Ja, dat word ik wel op gesteld. Ik heb ook een schone box aan terug. Maar die, alhoewel...
4: Goed voor de dag komen.
3: Alle trekker op pad binnen.
4: En vooral, als je een van de vrienden bent, dan moet je... 850 leven, hè?
3: Ja, toch, hè?
4: Ja. En, maar ja... Er
3: zijn nog wel een paar bij, denk ik.
4: Ja, maar er vallen wel af. En de eerste... In 1988 is het eigenlijk begonnen. Dus die toen lid worden ben, toen ben wel een band, die wordt al wat old. En dan...
3: Als je eenmaal lid bent, dan word je nog geen lid weer af, waarschijnlijk.
4: Nee.
3: Lid voor het leven. Maar Henk, dit is toch een bijzonder gebied, hè? Ja. Ik dacht, kijk van... Ja. En je kunt met een beetje fantasie kun je voorstellen hoe Drenthe er een paar honderd jaar geleden grotendeels uitzag.
4: Ja, ja. Als je dat zo bekijkt wel, ja. En dan de schapen door en...
3: Als je achterom kijkt, Gert en nog eens daar. Doorheen, maar dan komen al die vogelkers, die prunes allemaal omhoog. Ja. En dan kun je zien wat er gebeurt als hij niks aan heide doet, dan wordt het zo bos.
4: Maar je moet er eigenlijk wel zo heen kunnen. Kijk, ja, dat
3: kunnen ze ook wel.
4: Er zit net als geen draad tussen. Nee. En ik vraag me, ach, hoe dat met de wolf hier?
3: Nou, we horen van onze gastvrouw en Anneke, die zegt, die loopt hier gewoon achter toe gereeld de wolven. Ja. En met Mekelemeer, dat is hier de gene kaart op. Ja. Daar is een wolf met een stuk of 5, 6 jong die is door groot komen. Ja. Bent door groot komen, die moet al dagen aan de kost. Ja. Nou ja, ze hebben hier een gedekte tafel. Ja. Dus ja, dat is dan wel heel mooi.
4: Ja.
3: Voor die wolf tenminste.
4: Voor ons niet.
3: Hey. Nou, bij ons, dit is een prachtige plek hier. Dit is een unieke omgeving. En door rijden we vandaag deur. We gaan nog richting Mantingen. En nou ja, we hopen dat daardoor ook nog wat volk treft. Want het is hier allemaal maar koen en schaap.
0: Dat kan ongetwijfeld wel goed, denk ik, dat er nog wat volk ziet. Het is natuurlijk ook volop zomer. En dus toeristen die zullen er ook ongetwijfeld wel wezen. Mooi, bedankt daarom. Ja, we spreken je dan wel weer.
3: Yo.
0: Straks natuurlijk het nieuws uit de regio, maar eerst Neil Diamond. Dit is Sweet Cat.

0: Oosterveld? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmtebuut in de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
4: Het is 1 minuut over 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
5: Ja, goedemorgen Wim. Garagebedrijf Doornbos uit Norg wil zo snel mogelijk een nieuwe garage bouwen. Die garage moet op dezelfde plek komen als het oude pand dat vorige maand volledig in vlammen opging tijdens een verwoestende brand. Tijdens de zomervakantie komen meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Dat komt volgens artsen daar vooral door bezoekjes aan de camping. Want daar staan bekers koffie en thee vaak op wat onstabiele tafeltjes. En steeds meer transportbedrijven experimenteren met duurzame brandstof. Veel van die bedrijven rijden nu nog op diesel, maar dat moet in de toekomst duurzamer. Een van de alternatieven is waterstof. En volgens ondernemer Edward Doorte is het hoog nodig dat de sector overstapt op duurzame alternatieven.
6: We hebben ontzettend lang natuurlijk veel plezier gehad van dieselolie. En heeft ons ook ontzettend veel gebracht. Maar ja, we zien natuurlijk ook de energieafhankelijkheid. Die dieselolie moet van allerlei hoeken in de wereld komen. En het is zeer onstabiel geworden. En de prijzen die reizen de pan uit.
5: Ja, vanaf vandaag begint Doorte dan ook met een proef waarbij een truck volledig op waterstof rijdt. Nou, dit was het nieuws voor nu. Wil je meer? Dan kun je natuurlijk altijd terecht in onze app of op rtvdrenthe.nl.
4: Dankjewel Ruben. Gert Voorman dan met het weer.
7: De dag start bewolkt, maar in de loop van de ochtend, maar zeker vanmiddag, wordt er plaatselijk gaten in de bewolking gebrand. Dan is de zon zichtbaar, maar dus een wisseling van plek tot plek. En dat blijft wel op de meeste plaatsen droog. Maximaal 19 tot 20 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot graad of 13.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.

0: sparen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: Slijmen op Radio Rente en de Mother and Child Reunion.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is 8 minuten over 10:30. We gaan eens even keuvelen over wat dingen die ons allemaal bezighouden. En dat bracht ons een klein beetje op twee zaken uiteindelijk. De eerste keer dat ik vanmorgen even met Harm sprak, had het over nostalgie. Want ik ben dan een boerenzoon. En ik heb eerder ook wel eens op zo'n trekkertje gereden dan, die mijn vader had. Geen dakje erop, dat soort dingen meer. Dus dat is allemaal leuk. Je ziet hem trouwens nu ook op televisie ook weer lekker over de Drentse dreven denderen. Dus nostalgische gevoelens. En toen kwam vervolgens collega Marit, die kwam binnen. Want we hebben hier in de kantine hebben wij een heel groot bord waar alle foto's van alle personeelsleden op staan. En die hebben ze allemaal vernieuwd. Dus ze was bezig met foto's te maken. En toen kwam ze binnen met een Polaroid-camera. En dat bracht ons een beetje terug naar vroeger. Of
2: ja,
0: niet?
2: Trip down memory lane.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Het zijn ook de mooiste foto's, vind ik.
0: Ja, dat zijn ook leuke foto's. Maar het schijnt dat het weer enorm populair aan het worden is. Alles van vroeger komt weer terug. Je hebt natuurlijk de LP's, die zijn niet aan te slepen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Als je die ooit nog een keer bewaard hebt, dan ben je volgens mij verkoper nu. Als je de schuur nog vol hebt staan, dan is het dikke handel. Maar andere dingen van vroeger komt ook allemaal terug. Hoe komt dat?
2: Ja.
3: Vroeger was alles beter,
2: hè? Ik wilde het niet zeggen, maar...
0: Dat dacht ik, ja, ik zeg niks. Maar...
2: Mensen vinden het misschien toch een beetje angstig om ouder te worden of zo. Dat ze terugdenken aan hun jeugd en hoe het toen was.
0: Maar heb ik heb soms ook wel eens een melancholische bui. Die zullen jullie ook wel een keer hebben. En dan vind ik het heerlijk om met mijn iPadje, over melancholie gesproken, lekker oude filmpjes van YouTube op te zoeken. Oude televisieprogramma's en oude clipjes en dat soort dingen meer. Dan ga ik weer terug naar mijn jeugd.
2: Wat kijk je dan?
0: Nou, van muziek. Dus waar ik dan mee opgegroeid ben. Ik weet nog wel, vroeger, toen ik heel jong was, en als ik dan 16 was of zo, en ik had verkering en de verkering ging uit, dan ging ik een cassettebandje maken met alle leuke muziek erop en zo. Dus daar ga ik dan wel eens weer naar terug. Dan ging je met Foreigner, I Wanna Know What Love Is, en dat soort melodramatische liedjes, wat er allemaal voorbij kwam.
3: Ja, wat dat denk ik ook wel een beetje is, dat merk ik aan mezelf. Kijk, we leven in een tijd waarin ook muziek, hè? Ik bedoel, je hoeft de streamingsdiensten maar open te slingen, en je hebt natuurlijk alles wat je kan bedenken, is er. En ik vind het juist ook wel lekker om thuis af en toe een plaat op te zetten om een beetje meer moeite te moeten doen.
0: Hmm.
3: Toch dat je gewoon even weer, dan ga je het ook weer iets meer waarderen of zo.
0: Ja, klopt. Maar heb je ook wel eens dat als je muziek luistert, en ik zit dan wel eens op Instagram en ik heb zo'n account die ik volg, dat gaat over vinyl. Dat is een vinylzaak in New York, is dat. En die zetten dan random plaatjes op en dan zien ze hoe de mensen daarop gaan reageren. Op plaatjes van vroeger. En er komen liedjes waarbij je denkt, oh ja, die, oh ja, mooi. En dan zie je mensen ook genieten van de muziek met de ogen dicht en lekker dansen daar. En ik word er gewoon heel erg vrolijk van.
3: Ja, dat is mooi, ja.
0: Ja, heerlijk is dat. Hey, maar die Polaroid-foto's, want ik ben natuurlijk al, ik heb een ander werkzaam leven hiervoor gehad. Ik heb ooit bij een fotocentrale gewerkt, een jaar of 10, in Bijlen. Die bestaat niet meer, dus ik kan wel zeggen, de Bevo was dat. De Bijler Eerste Foto-amateurvereniging of zo. En die had dan Picoprint, waren mooie plaatjes. En dan kon je dan echt je fotorolletjes van Fuji en van Kodak en dat soort dingen meer, die kon je daar dan inleveren. Met 24 of 36 opnamen. En dan had je 200 ISO, 400 ISO, 800 of 1600. Wat dan ook maar. En ook vakfotografen kwamen daar. Maar dat was altijd een feest, vooral in de zomer. Als iedereen op vakantie ging, dan kwamen de rolletjes, die kwamen weer terug. Bij honderdduizenden tegelijk, die foto's, kwamen ze voorbij.
2: En jij zat dan in zo'n donkere kamer, helemaal afgeplakt, en dan zat jij in die bakken met water.
0: Nee, ik deed de folders. Dus
2: ik
0: had geen verstand van de techniek die erachter zat. Ik zag wel wat er gebeurde. Maar, en iedereen, heel veel dames die daar ook werkten, al die foto's die kwamen dan ook voorbij op een hele grote rollen. En ze zagen alles.
3: Oh, dus als jij een pikant fotootje tijdens de vakantie had geklikt, dan werd dat gewoon daar in Bijlen bekeken.
0: Dat werd daar gewoon inderdaad bekeken. Sterker nog, ik liet mijn foto's daar ook wel eens ontwikkelen. En ik heb ooit eens een keer een foto gemaakt toen mijn dochter nog een baby was. En die nam ik dan op de arm en dan gingen we samen onder de douche. En mijn vrouw die nam een foto, maar die had de hoek iets verkeerd gedaan. Dus er stond iets meer op de foto, zeg maar, dan alleen maar de bovenleef van mij en mijn dochter op mijn arm. Dus dat soort dingen meer. En dat is wel hilarisch dan. Maar dat is het mooie van die foto's maken. Je hebt een rolletje van 24 en er zijn er vaak maar een stuk of 3, 4 zijn er goed.
3: Ja. En de rest kan gewoon wegklinkeren. En het is, ik heb het idee wat het gebeurt. Je zegt het gebeurt wel steeds meer. Mm. Maar het is ook wel duur volgens mij, hoor, het afdrukken van die foto's tegenwoordig. Het
0: is hartstikke duur.
3: Het kost echt een hoop. Ja.
2: Dat vertelde Marit. Weet je wat één zo'n foto kost op zo'n Polaroid ding?
0: Nou?
2: Een euro.
0: €1?
2: Dus 1 euro per foto.
0: Eén fotootje.
3: Oh, en er zijn een hoop collega's bij RTV Drenthe.
0: Ja.
3: Dat is een dure grap.
0: En ze heeft 1 foto van mij gemaakt en ik vond hem zelf niet mooi. Dus ik denk, nou, misschien moet hij moet weg.
2: Maar dus dan is de vraag, ben jij €2 waard?
0: Ik denk het wel.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, natuurlijk wel. Wat denk jij dan niet?
2: Meer.
0: Meer. Goed zo. Misschien van voor en van achter en van links en van rechts en alle kanten op. Mooi. Heerlijke, lekkere nostalgie. En het komt ook wel een beetje in de muziek natuurlijk terug die we hier op Radio Drenthe draaien. Dit is ook zo'n leuke ABC.

0: Amerikaanse countryzangeres Tasha. Dit was Austin.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is 11 minuten voor 11, oftewel twee keer het gekke getal. Dus nog een Harm. Harm, goeiemorgen.
3: Ja, dankjewel Wim, hoor.
0: Ja. Ja, dat moet je maar doen.
3: We kwamen weer je Mandingen binnen erin en een mooie kramende weg. Honing van de Imker. Nou, als ik hoop altijd honing van de Imker. Eerder bij Harm Hiering of bij...

0: bij Henk Schepers in Noord-Sleen. Maar Harm Koopman in Manningen, die heeft ook nog te koop. Daar,
1: goeiedag.
0: Ja, ik zag je onder de kapvuur staan. Ik denk, nou, we houden even maar hier. Want ik heb toen ze hun nog zwaar op. Ik denk, moet ik maar even, dan koop ik hier in mijn party. Ja. Je hebt niet zoveel soorten, hè?
2: Nee, het is, de vleugelshunner is al een beetje uitverkocht.
0: Ja.
2: En het giet nou een koolsoort en de zomerhunner, zeg maar. En wij hebben hier een boer wonen.
0: Ja, dat zag ik.
2: Die heeft 20 dikke 20 bunder bloem inzijd. En ja, dat vliegt ze, dat is hier 500 meter vandaan. Ja. Dat vliegt ze zo heen, zeg maar.
0: Ja, maar ik zag al die wilde bloemen. Ik denk, oh, dat was een mooie plek om eens bij je kast bij te zetten. Ja. Maar dan kun je ze gewoon bij jou staan laten.
2: Wij kunnen ze gewoon hier laten staan en dan vliegt ze zo heen.
0: En ze hier bij jou staan?
2: We hebben ze bij jou staan,
0: Moeten we hem zien?
2: Ja, wij kunnen wel hem kijken.
0: Dan lopen we erin mee. En dan neem ik straks niet voor die hunnig in. Want ik ga je alleen in betaald.
2: Helemaal goed. Ja.
0: Ja, dat is lekker. En dan een beeld aanloop, zo daags.
2: Ja, heel koppel, ja.
0: Toch wel, hè?
2: Ja. Maar mijn dochter die woont even verderop, daar op de hoek. En die heeft ook een krampje. En dat is ook een fietspunt, zeg maar, een fietsknooppunt.
0: Ja.
2: Daar komt heel veel mensen langs op fiets. Dus dat giet ook heel best. Ja.
0: Daar zet je dan ook je hunnig bij?
2: Ja, daar heb je de hunnig ook staan. En de eier.
0: Wat een mooie plek, man, hier.
2: Jawel, man. Ja.
0: Wat een ruimte.
2: Wat een ruimte, hè. Ja. Kijk, daar is de bijenkast.
0: Ja.
2: Kasten. En de stal, zeg maar.
0: Heb je ook zoveel last van die kasten allemaal leeg zijn? Niet veel, hoor.
2: Nee, dat valt wel met. Nee, ik had er 20. En er waren er 2 leeg, zeg maar.
0: Oh.
2: Dus op zich valt dat
0: mee. Valt dat nog met, ja. Dat hoor je toch wel heel veel.
2: Zoveel. Ja, dat klopt. Ben imkers bij, die hebben er niks meer over.
0: Nee.
2: Dat gebeurt ook wel.
0: Hoe kan het dan dat bij de ene imker wel is en bij de andere niet?
2: Dat is heel raar. Dat is ook niet te verklaren.
0: Nee, hè?
2: Nee,
0: dat is niet een beetje niet goed op past of zo?
2: Dat weet ze eigenlijk niet goed, nee. Nee, waar we wel last van hebben, dat is de Aziatische hoornaar.
0: Oeh, ja.
2: En daar hebben we door valm.
0: Heb je door valm verstaan?
2: Ja.
0: Hoe vang je die dingen daar?
2: Nou, met blokstof en dan vliegen ze erin en dan kunnen ze er niet weer uit. Maar dat wordt een groot probleem.
0: Dat wordt al slimmer?
2: Ja, dat wordt al erger. Ja. Komt altijd in de discado.
0: Die gaat zo'n kast in en dan maakt ze de boel door of zo?
2: Ja, ze vreet die bijten op.
0: Oh.
2: En ze kunnen zo'n kast helemaal leegroepen. Dan blijft er niks meer van over, zeg maar. Ja, dat gebeurt gewoon.
0: Maar is dat nu toe een beetje goed jouw verdien?
2: Jawel. Het is, ze hebt flink gehaald. En ze doet het goed, ze ben allemaal goed in huiden.
0: Ja.
2: Het is nog niet zo warm, dus ze vliegt nog niet zo.
0: Nee. Misschien is het wel goed, hoe de camera maar zegt. Als ze staan we allemaal van die dikke rode kappen, dat we allemaal stuk met.
2: Nee, dat valt nog wel bij die mee, denk ik. Het is nog niet zo druk.
0: Nee.
2: Maar als je normaal zegt, maar als de zon schijnt, dan heeft de hele trossen voorhang. Hoor. Dan,
0: ja, dat is wel, ja.
2: Maar dat is nou niet het geval. Ze bent nou mooi rustig.
0: Op Manningen is aan, dan klein bij die heide. Ja. Maar heidehunnig, dat is natuurlijk eigenlijk wel het summum van de hunnig, hè?
2: Ja, dat verkocht ook heel goed.
0: Ja.
2: Ik heb, als
0: dat is
2: wij,
0: als
2: wij,
0: hè?
2: Ja, dat is jullie. En als we heidehunnig hebben, dan heb ik het al, voordat het in de party zit, is het al verkocht.
0: Ja, dat is wel, ja.
2: Ja.
0: En dat is door de euro ook een paar duurder, denk ik.
2: Ja, dat kost altijd 8 euro. Dus, maar het is een euro duurder, valt dat nog maar met. Maar
0: dat heet nog niet zo duur, eigenlijk.
2: Nee, precies. Nee. En ze kunnen vanaf hier zelfs hier naar de heide vliegen.
0: Ja, dat doen ze ook.
2: Ja, hoor.
0: Ja.
2: Dat als de heide bluit, dan vliegen ze over die bloem heen.
0: Ja.
2: God ze naar het Maningezaan, naar het heideveld. En daar pakken
0: ze. En dan laten ze de bloem liggen?
2: Als ze die bloem laten
0: liggen. Ja, toch, hè?
2: Ja, dan gaat ze gewoon overheen. Ja, ja.
0: Hey.
2: Ja.
0: En zo is het koolzout aan. Maar je hebt ook koolzout. Reis je er ook mee, of niet?
2: Nee, ja. Wij hadden ze al die op Witteveen staan. Daar is een boer die had koolzout.
0: Ja.
2: Maar dat hou ik nou dit jaar niet aan, zeg maar. Ik heb nog koolzout in Grunning van collega Imker.
0: Oh, dat kan ook, ja. En je hebt ook nog wat eieren, de koop ook van eigen honden, denk ik.
2: Ja, ook van onze eigen honden, ja.
0: Ja, lekker, hè?
2: Ja. Die loopt hier in de ren, zeg maar.
0: Ja, ik hoor het net al kakeld, ja. Streekproducten heet dat,
2: ja, precies, ja.
0: Ik ga ik neem body hun nog met en dan gaat het zo lekker.
2: Geniet ervan aan, hè?
0: Ja, het is een heerlijk product.
2: Ja, dat is het ook, ja.
0: Arm Koopman, mooi dat we met je broodmuggen in je prachtige tuin. Ja, de dahlia's die beluid dat we mooi.
2: Wij doen ons best om het voor de benen ook een beetje aantrekkelijk te maken.
0: Ja.
2: Je hebt de dahlia's met een open hart, dan kunnen ze daarop, zeg maar. Ja. En ik heb een bijenboom daar achter in de tuin.
0: Dat een bijenboom?
2: Een bijenboom, waar die witte bloemen maar zitten. En dat zoemt al die van de bijen. Er zit zo verschrikkelijk veel bijen op.
0: Heet dat nog zo, een bijenboom?
2: Een bijenboom, ja.
0: En je hebt de vroemriep.
2: Ja, wel promogriep, ja. Maar sinds wij, want ik heb nu zo'n 15 jaar beiden. Maar sinds wij beiden hebben veel meer appels en brommen.
0: Ja, natuurlijk. Die zijn voor de bestoving.
2: Ja, precies.
0: Zo belangrijk is dat, hè?
2: Dat is wel belangrijk, ja hoor, zeker.
0: Moest u nog op wezen, Harm?
2: Ja, dat doen we.
1: Ja. Mooi dat alles elkaar zo weer in stand houdt, hè? Heerlijk. Goed zo.
0: Precies.
1: Heren, bedankt.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
5: Maak kennis met
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

nostalgie gesproken, dat heerlijke hemmetorgeltje samen met muziek van de Doors in 1971 met Love Her Madly. 7 minuten over 11, nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend met natuurlijk Harm die weer lekker over de Drentse dreven dendert. En de leukste muziek die voorbij komt, deze van Robert van Hemert bijvoorbeeld, Zatloopster.

voor Tops op Radio Drenthe. En Reach Out, I'll Be There. Om bijna 11:15 hier op Radio Drenthe. Natuurlijk de ene laatste dag voor de trekkertocht. Waarin Harm vandaag ook weer onderweg is. Hij eindigt volgens mij vandaag ergens in Aalden. Hij is in Nieuw-Waling opgestart. En onderweg komt hij nog een aantal dingen tegen. Mocht je nou zeggen van, nou, misschien dat het ook wel leuk is om hier eens even te komen kijken. Geef het dan door op 0592 33 11 88.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: so incredible.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Over incredible gesproken. Ik kom volgens mij de mooiste plek is daartegen, Harm, in de weg.
3: Ja, jongen, een mooie figuur, een mooie plek is goed tegen. En ook hele bijzondere hoesdieren. Gert, die heeft nou uit beeld erbij. Hebt, die richt zijn beeld op rakka-schapen. Dat is schapen met een soort kurkentrekker-horens. Heel bijzonder. En die staat hier aan de rand van Manting. En wel de rockstreet, er zit een heel kleine auto hier. En er komt een grote slief van de man stappen van over de 2 meter. Geert Douwe, voor ons geen onbekende. Goedemorgen, Geert Douwe.
4: Hey, goedemorgen.
3: Ja, ik heb elkaar. Je belt nog wel eens in Hemeltiet.
4: Altijd in de buurt, hè?
3: Altijd in de buurt.
4: Ja, zeker weten.
3: Ik weet dat je uit Assen komt en dan staat hier een Manting aan de kant van de weg. Ben je die nareist of zo?
4: Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, want het was vanmorgen was het een beetje grijs en bewolkt en doenerig. Ik denk van, ik heb nog een pet van vroeger, koud hè.
3: Oh ja.
4: Weet je wel, dat was met Harry Spaan en Hans Vermeegen. Ja. Ik denk van, ik kom jullie even supporten. En nou, dan kom ik jullie zomaar tegen. Maar toen kwam ik ook nog wat anders tegen. Deze man, ja. Ik denk van, wat is dit nu? Is dit een wildplasser? Maar, nee dus, het is de pionier. Maar geweldige omgeving hier. Dat, echt, jullie genieten er ook van, denk ik.
3: Ja, ja. Jij komt hier wel vaker?
4: Ik ben hier wel vaker geweest. Want ik
3: kom ouder.
4: Ja, zeker. Want dat gaat ook gewoon door. Alles moet in beweging blijven, hè?
3: Ja.
4: Ja, en daar houden we van bewegen. Want ik ben vroeger ook nog een buschauffeur geweest. In een kleinschalig openbaar vervoer. Dan kwam ik hier ook wel eens langs. Ja, geweldige omgeving. Je ziet zoveel mooie dingen. Net op weg hier naartoe. Ik kwam, want je hebt het nou over schapen. Maar ik kwam net koeien tegen. En die waren aan het rennen. Ik denk, wat zijn ze nou aan het doen? Zaten ze achter een ooievaar aan. Ik denk van, nou, wat wil je nou nog meer? De natuur... Geweldig.
3: Ja, een koe die nooit vaak. Dat hoor ik was nooit.
4: Geweldig. Ja.
3: Een haas, ja. Hoe vaak een haas? Hoe vaak een koe een haas? Ja.
4: En dan komt een hele snelle vis eraan.
3: Ja.
4: Parijs is niet kant op, hoor.
3: Ja, geweldig, hè?
4: Ja,
3: de pionier. Wat voor pionier is dat? Dat zit hier op een bord hier, King, hoor. Kunstwerk, en daar moet eigenlijk nog wat bij, hè? Dat is als 3-eenheid. De boer in Manningen kijkt al mijmerend over het water en het land en denkt aan het moment dat de vanuit Westerburg in de middeleeuwen nee land vond op de zandruggen tussen het veen en de heide. De broekstreek, het natte land. Ja, de broek, bij ons in Slingen ook, de broekland, dat bent het weidegebied. Een broek, dat is afgeleid van een broek, een beek. Hè. In het Engels is dat nog zo. Dus het is, je bent landen rond een beek, dus laaggelegen landerijden. En die streek heet hier ook de Broekstreek.
4: Nou, dat is maar... Broek op waterland.
3: Nou ja, dat heeft ongetwijfeld dat diezelfde betekenis, denk ik. Okay.
4: Ja, want dat zit in een hele andere omgeving natuurlijk. Dat zit in West-Friesland, geloof ik, hè?
3: Ja, dat zeker.
4: Ja, we hebben vroeger goed opgelet, hè?
3: Ja, kijk, maar zo lang meer dat jij... Jullie maakt het binnen voor hoog water.
4: Nee. Ja.
3: Geweldig. Nou, wat leuk dat we hier zo betreft... zomaar aan de kaart van de weg... en aan de rand van Maandingen... En we komen maandag was nieuw.
4: Het leven bestaat uit momenten. En dit is zo'n moment, hè?
3: Ja.
4: Ik bedoel, dat is gewoon leuk.
3: En besieren maakt ze nog reclame. Een babbeltje maken, dat maakt je dag weer goed.
4: En je kunt hier zingen. Waar zullen we zijn? Hoe zal het ons gaan?
3: Hoe lang zullen wij nog als zangers bestaan? Ja, Geert Douwe, dankjewel.
5: Dankjewel.
3: Ik wens je nog een prettige dag.
4: Goeie reis,
3: jongens. Dankjewel.
4: Maak

John op Radio Drenthe en I'm Still Standing. Het is 4:04. Straks een overzicht van de nieuws uit de regio. Tot die tijd is hier Gloria Gaynor en I Never Can Say Goodbye.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Het is even over 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
5: Ja, Wim, goedemorgen. Nu de zomervakantie is begonnen, komen steeds meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Het dagelijkse ritme verandert en daar zijn kinderen volgens het brandwondencentrum gevoelig voor. Een ongeluk zit daarmee ook in een klein hoekje. Niet alleen barbecues, die in deze periode natuurlijk vaker worden aangestoken, zorgen voor problemen. Ook krijgen kinderen vaker hete thee en koffie over zich heen. Nou, wie een brandwond heeft, moet koelen, maar pas daarbij wel op dat je niet onderkoeld raakt. Ook kun je een brandwond het beste schoonhouden door het af te dekken met folie. Ontstaan er blaren? Is de wond nat of is er sprake van een ontvelde plek? Neem dan contact op met de huisarts en in ernstige gevallen bel je 112, is het advies. Garagebedrijf Doornbos uit Norg wil zo snel mogelijk een nieuwe garage bouwen. Op 7 juni ging het oude pand volledig in vlam op. Het bedrijf draait inmiddels op een tijdelijke locatie. De gemeente Noordenveld geeft nu groen licht voor herbouw van het pand op de oude locatie. En steeds meer transportbedrijven experimenteren met duurzame brandstof. Veel van die bedrijven rijden nu nog op diesel, maar dat moet in de toekomst duurzamer. Een van de alternatieven is waterstof. Volgens ondernemer Edward Doorte is het hoog nodig dat de sector overstapt op duurzame alternatieven.
6: We hebben ontzettend lang natuurlijk veel plezier gehad van dieselolie. En heeft ons ook ontzettend veel gebracht. Maar ja, we zien natuurlijk ook de energieafhankelijkheid. Die dieselolie moet van allerlei hoeken in de wereld komen. En het is zeer onstabiel geworden. En de prijzen die reizen de pan uit.
5: Ja, vanaf vandaag begint Doorte met een proef waarbij een truck volledig op waterstof rijdt. Tot zover het nieuws. Meer nieuws lees je natuurlijk in de app of op rtvdrenthe.nl. Daar lees je onder andere die tips terug wat te doen bij brandwonden.
7: Ja, dat is een tip vroeger. Eerst water. De rest komt later. Ja,
5: maar past dus wel op dat je niet onderkoeld raakt.
7: Nee, klopt. Lauw stromend water voor 10 of 20 minuten. Dat is inderdaad het beste advies. Mooi, Ruben, dank je. Het weer dan nu met Gert Voerman.
8: De dag start bewolkt, maar in de loop van de ochtend, maar zeker vanmiddag, wordt er plaatselijk gaten in de bewolking gebrand. Dan is de zon zichtbaar, maar dus een wisseling van plek tot plek. En dat blijft wel op de meeste plaatsen droog. Maximaal 19 tot 20 graden met een matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot graad of 13.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van...

Taylor in het duet samen met Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Dit kwam uit de film Footloose van Denise Williams. Let's hear it for the boy. 9 minuten over 11:30 tot 12:00 koffie en keuvel hier op Radio Rente. Met natuurlijk ook vandaag als grote hoogtepunt de trekkertocht. De één na laatste dag, de één laatste etappe. En die leidt van Nieuw-Balingen richting Aalden, want daar is daarom naar onderweg. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt op Radio Rente. It ain't over till it's over. Dit is

Ja. In 2015 had hij een hit met El Mismo Sol. En een jaar later, in 2016, deed hij dunnies over met deze Sofia Alvero Soler hier op Radio Drenthe. Het is alweer 8 minuten voor 12 geworden, oftewel het einde van deze donderdagsaflevering van Koffie en Keuvel. Nog veel plezier voor het rest van vandaag. En tot morgenochtend 9 uur. Tot slot is hier Dan Hartman.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, lekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio.
0: Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
9: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
7: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
10: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Pointer Sisters en I'm So Excited. Het is 6:12 geworden. Goedemiddag, welkom bij Anouk in de Middag. Ja, de komende tijd even zonder Anouk. Maar we zijn met een hele grote ploeg vandaag. Sebastian Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, we gaan er een leuke middag van maken. Met natuurlijk ook nog eens een trekkertocht, hè. Kijken waar Harm zo meteen uithangt. Hij was net in Garmingen, toch?
1: En Mantingen.
0: En Mantingen, inderdaad. Ja. En hij eindigt vandaag in Aalde. Van Nieuw-Balingen naar Aalde is hij onderweg. En zometeen gaan we hem spreken. Wat is allemaal in het nieuws in Drenthe? Nou, de start-up Resato Hydrogen Technology uit Assen heeft van de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Resato is gespecialiseerd in waterstoftankstations voor voertuigen die op waterstof rijden. En nu de zomervakantie is begonnen, komen steeds meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Ja, het dagelijkse ritme verandert. En daar zijn kinderen volgens het brandwondencentrum gevoelig voor en een ongeluk zit daardoor in een klein hoekje. En het garagebedrijf Doornbos uit Norg die wil zo snel mogelijk een nieuwe garage bouwen. Op 7 juni ging het oude pand volledig in vlammen op. Nou, vanmiddag krijgen we iets meer zon, het blijft droog en het wordt 19 tot 20 graden. En zometeen na 12:30 krijgen we natuurlijk nog het uitgebreide weer. En verder spelen we ook nog tientje of tombola aan. We gaan hopelijk weer een mooie prijs weggeven. En we hebben zometeen ook nog een slingerplaat voor je, dus blijf erbij. Dit zijn Nielsen en Miss Montreal. Hoe

0: De Village People waren dat. En dat heette In the Navy. Ja, ze hadden natuurlijk het succes gehad met de YMCA. Toen werden ze door de Amerikaanse marine gevraagd van... Hey, kunnen jullie geen nummer maken over de marine? Want we hebben nog wel wat militairen nodig. Hebben ze gedaan. En ook in de videoclip kosten nog moeite werden gespaard. Vliegdekschepen, vliegtuigen. Maar ja, daar kwam zoveel kritiek op. Uiteindelijk had de Village People er een grote hit mee. Je hoorde In the Navy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Harm Dijkstra.
0: Ja, Harm is natuurlijk de hele dag al bezig op die trekker. We gaan eens even kijken waar die uithangt. Harm, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Edwin.
0: Inmiddels in Witteveen.
3: Ja, wees dat... ja, aan de rand van Witteveen. En doortreffen een nieuw perceel met allerlei uienrassen. En we kregen een tip van de eigenaar, Henk Nijstaart. Die stiet bij ons. Want... midden in die uienvelden, er staan overal, het liep wel van die paddenstoelen, denk ik, met bekeries eronder. Ik dacht eerst nog van, heeft die boer misschien wel zien koffie onder of zo, dat er geen staf in komt. Maar nee, dit is heel wat anders, hè?
4: Ja, dat is heel wat anders, klopt, ja.
3: Is dit een biologisch teelt?
4: Nee, dit is gewoon gangbare teelt. Maar de bestrijding die SW wel doet voor de uienvlieg, dat is wel een biologische bestrijding.
3: Want dit heeft te maken met de bestrijding van de uienvlieg.
4: Ja, klopt. En die uienvliegen, die richt op zichzelf geen schade aan de uien, maar dat doet de larve van de uienvlieg. Ja. De uienvlieg legt het eigi naast de uienplant, komt er een larve uit en die fret van onder de grond fretten de ui op, of de wortels van de ui.
3: En als je natuurlijk zo'n groot perceel siepels hebt, dan kun je ze geweldig goed bereiden.
4: Ja, het kan zo'n plaag worden. En dat is ook juist wat wij doen. En niet het bestrijden van de uienvlieg, maar het beheersen van de populatie. Dus wij zorgen gewoon dat het geen plaag wordt.
3: Maar dat ging op een hele bijzondere manier. Je hebt dat net al even verteld, dat moet je eens even vertellen. Dat is een mooi verhaal.
4: Ja, dat zal ik even vertellen. De uienvliegen die leven in de randen, de wilde uienvliegen, rondom het perceel. Wij monitoren op het perceel. Vangen wij vliegen in in witte bekeries met witte vlaggen. Daar komen de vliegen op af. En dan weten wij de status van het perceel. Wat is er aan de hand op het perceel? Aan de hand daarvan brengen wij, let op, gesteriliseerde vliegen. Die paren met de wilde uienvliegen, komen er geen nakomeling.
3: Dus je kunt wel paarden, ze doen lekker het best, maar er komt lekker niks van.
4: Nee, ze kunnen ook nog zelfs nog een eigen leggen.
3: Ja.
4: Naast de uitenplant en vervolgens komt er geen larve uit. Dat is een milieuvriendelijke bestrijding van de uitenvlieg.
3: Ja. Dus dan kunnen ze niet uitbreiden. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal.
4: Ja, zorgen dat het voor ons is het verhaal, wij zorgen dat het geen plaag wordt.
3: Hoe in vredesnaam, ik heb bij een koe en peer nog wel veel aan dat je die steriliseert, of bij een kat. Maar hoe steriliseer je nou vliegen larven.
4: Ja, bijzonder, hè? Het is zo natuurlijk te gek weer dat ze in dronden in de insectenpeek bij ons, dat ze zegt tegen de vliegen van, ga maar even liggen, even onder het mes.
3: Ik knip weer de hele tijd dus door.
4: Dat vind ik niet op. Nee, de vliegen zitten in een pop en de vlieg ontwikkelt in een pop. Ja. En men weet op de kweek het moment van de ontwikkeling van de geslachtsorgaan. En dan kreeg ze een beetje röntgenstralen. En dan werkt de geslachtsorgaan niet meer. Dan werkt de voortplanting niet.
3: Dat is toch onvoorstelbaar?
4: Dat is de clue.
3: Dan is toch ooit door mensen bedacht, denk ik. En ook bleek dat het werkt.
4: Ja, maar heel simpel ook. Ja. Heel simpel. Het vliegen vangen is simpel. Het loslaten is simpel met de pomp. Het bedachting. Het is eigenlijk gewoon met simpel boerenverstand, denk ik.
3: Ja, met boerenverstand, denk ik. Mooi is dat, hè?
4: Ja.
3: Daar kun je heel erg mee, volgens mij.
4: Ja.
3: Je roeit het zoor ook niet. Het is aanleg. Ze kunnen op dat moment even zich niet zo hard uitbreiden. Maar misschien een einde weer erop weer wel.
4: Ja, klopt. Dat klopt. En wij hebben dat ook in beeld. Hoe de stand van zaken is op de perceel natuurlijk. En dan... in de winter overleven die poppen natuurlijk ergens. En dat doen ze op de perceelden waar dit jaar de uien staan heb, blijft die poppen achter in de grond. Dus van vuil beginnen wij, waar zaait de boeren, de telers, de uien. En waar komt de vliegen vandaan? Ja. Dat hebben wij dan al in beeld.
3: Ja.
4: En dan vangen wij en dan bestrijden wij op de goede plek.
3: Ja. En er hoeft geen chemicaliën naar de pas komen?
4: Nee, niks. Nee, het is volledig biologische werkwijze. Ja. En Wurm doet nou alle gangbare telers met ons mee. De chemie moet minder. In die tijd leven wij. De knap je dus goed.
3: Nou, het is live op televisie. Dan wordt helemaal niks geknipt. Is het een dure manier van... Is het duurder dan chemicaliën?
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat chemie ook erg duur is. En de kosten vooral in dat elke week moet komen.
3: Oh ja.
4: En dat is arbeid, diesel, auto's.
3: Moet je poppen uitzetten of zo?
4: Ja, wie brengt ze dan de poppen? Die kun je hier zien. Maar deze poppen, die bent net lege poppen. Die bent net uit te komen.
3: Oh ja.
4: Ik ga zo. Kijk, maar dit zijn dus de lege poppen van vorige week.
3: Oh, die werden ook. Ja. Oh ja.
4: Ja, en op de andere hoek staan de poppen waar nou de vliegen uitkomen.
3: Oh ja, ja. Dit hebben we allemaal lege doppen die hierin zitten.
4: Ja.
3: Ja. Ja, dat waren ik al door. Klaar. Ja. Wat even een bijzondere manier is. Ja, iedereen die dus die dingen zet staan, die emmer of die parastologisch of zo, die werd nou dat er door met te maken heeft.
4: Nee, ineens een bekertje, lukt het te vertellen nog hem, zit 5500 vliegen.
3: 5500?
4: Ja, zijn zeng, hè?
3: Zo. Nee, dat zou je eruit niet zeggen. We zijn ook maar heel kleine vliegjes. Ja, die larvies ook.
4: Ja, maar ze zijn net zo groot als andere, als het vliegen die hij nu zegt.
3: Maar hij niet doen zo lang. Hij denkt ook hele stukken die gewoon opvreden wordt.
4: Ja, eerst natuurlijk niet. Maar als er jorden achter elkaar in hetzelfde gebied uien verbouwd wordt, dan kun je er gewoon op wachten dat het een plaag wordt.
3: Ja. Maar prachtig dat er zo'n manier ontwikkeld is dat je er geen vergif bij hoeft te gebruiken. En dat het op een... Ja, je misleidt de natuur in bepozie. Maar meer doe je ook eigenlijk niet.
4: Nee, zo is het gewoon. Het is gewoon een truckie eigenlijk.
3: Nee, wat een mooi verhaal, dankjewel. En ik hoop dat je... Dat bent dus wat klare simpels.
4: Ja, nou, dat schiet op. Het is nog een maand, denk ik. En dan worden ze te rooien. Ja.
3: Ligt goed?
4: En deze simpels bent overigens niet van ons.
3: Oh, die wil niet van jou?
4: Nee. Maar wij doen de bestrijding voor de telen.
3: Oh, zo is dat. Je bent niet de boeren die je verbouwt.
4: Nee.
3: Nou ja, goed. Maar die boer, dat komt vast goed. Want het zat er lekker uit.
4: Ja. Komt vast goed.
3: Ik neem dat, dankjewel.
4: Ja, prima. Graag gedaan.
0: Het steriliseren van vliegen, weer iets geleerd. Dankjewel, Harm. We spreken je zo meteen weer onderweg naar Al van Baalingen, naar Alden. Dit is Kirsten Alting, Ain't the Cheating Kind.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: 1:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Edwin. Resato Hydroden Technology uit Assen heeft van de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van tankstations voor voertuigen die op waterstof rijden, verkeert in financiële problemen. Uitstel van betaling is nodig om faillissement te voorkomen. Bij het bedrijf werken zo'n 150 mensen. Een tweede verdachte is aangehouden voor de gewapende overval afgelopen zondagavond op een pizzeria in Assen. Het gaat om een 42-jarige man uit die stad. Afgelopen dinsdag werd er ook al een 44-jarige verdachte opgepakt. Wat precies is buitgemaakt, is onbekend. En nu de zomervakantie is begonnen, komen steeds meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Het dagelijks ritme verandert en daar zijn kinderen volgens het brandwondencentrum gevoelig voor. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Niet alleen barbecues, die in deze periode natuurlijk vaker worden aangestoken, zorgen voor problemen. Ook krijgen kinderen vaker hete thee en koffie over zich heen. Tot zover het nieuws uit de provincie. Meer vind je natuurlijk in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
8: Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Edwin.
8: We krijgen de zon een klein beetje te zien vanmiddag.
10: Ja, hij komt er af en toe wel bij, hoor. Momenteel nog grijs, hoewel de laatste satellietenfoto een paar gaatjes laat zien. Ook stroomopwaarts ontstaan een paar gaatjes in de bewolking. Dus er zal er wat meer bij gaan komen. Op middag vrij kil. Assen een paar minuten geleden 17,8. In Smilde 18,6. Schoonoord, 17,8. En verder komt die zon erbij. Blijft droog. 19 tot 20 graden. Ook zeker bewolking. Het verschilt echt van plek tot plek. En een matige noordwestenwind, windkracht 3. En dan vanavond en vannacht is het vrij rustig. De wind valt weg. Het is wisselend bewolkt. Een paar opklaringen, wolkenvelden. Koelt af, 12 tot 13 graden. Een beetje nevelig misschien wel hier en daar. En morgen een raning van zetten. Zeker in de ochtend verstart hij weer grijs. Maar ik denk dat de zon er wat sneller bij komt. En zeker in de middag. Echt zonnige periode. Misschien eind van de middag wat tamelijk zonnig. En met een hele zwakke westenbries warmt het ook verder op. Zo'n 23 tot 24 graden.
8: Ah, de temperatuur loopt weer een beetje op.
10: De temperatuur loopt op en dat geldt ook voor de zaterdag. Want dan hebben we zonnige periode, ook wat velden, hoge middelbare bewolking. Dan gaan een paar stapelwolken ontstaan. Opnieuw een droge dag. Maar dan gaan die temperaturen verder omhoog richting de 25 tot 26 graden. Misschien in de omgeving van Emmen lokaal wel 27 graden. Maar zondag een beetje anders. Ik wil niet zeggen minder, want dan komen er een paar buien opzetten. En dan zitten we natuurlijk wel op te wachten. Dus enkele buien, of het echt veel gaat opleveren, moeten we nog maar afwachten. Temperatuur dan graad of 22. Maar maandag en dinsdag herstelt het weer zich weer. En maandag een beetje 22 met wat bewolking en wat zon. Maar het zou best eens kunnen zijn, of ik ga er wel vanuit, dat dinsdag weer 3, 24 graden gaat worden.
8: Ah, oké. Okay. Nou ja, die regen kunnen we inderdaad wel gebruiken. Dus zondag fikse buien dus misschien wel.
10: Ah, buien. En als het echt veel gaat worden, dan moet ik nog maar even afwachten. Want de laatste modellen die laten het wel een beetje afbouwen. En dat hebben we afgelopen woensdag ook gezien. Aanvankelijk zag het er goed uit wat regen betreft. Het is er nauwelijks wat gekomen. Maar ik ben wat optimistischer dan afgelopen woensdag. Maar dat kan ook bijna niet anders, want toen is het heel weinig gevallen.
8: Oké, okay, dankjewel. Fijne dag.
10: Oké, okay, zelfde.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ik zie kleurrijke streken.
13: Ik zie mensen van alle tijden.
14: Ik zie deze stijl wel zitten.
15: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
16: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

van Michael Walden. Ja, hij schreef muziek voor Whitney Houston, Mariah Carey en Aretha Franklin. En zelf had hij ook een hit met Gimme, Gimme, Gimme. Nou, zometeen het volgende uur gaan we weer een slingerplaat lanceren. En natuurlijk ook door met...

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hardlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten...
8: Radio A.N. Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
8: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
8: Radio A. en Hunze.
11: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
6: Met Edwin Mooibroek.

Jim Croce, hij zong over zijn vriend Leroy Brown, die kende uit het leger. Nou ja, hij weigerde eigenlijk om in het leger in te gaan. Hij weigerde dienst. Maar hij kwam aan het einde van de maand wel zijn salaris ophalen. Nou, toen is hij in de gevangenis beland. Dat was het einde van de vriendschap. Ja, de plaat kwam uit in 1973, ook het jaar dat Jim Croce overleed. Het werd een nummer 1 hit en hij kreeg er ook nog 2 Grammys voor. Het is 6 minuten over 1 geworden. Welkom, dit is Anouk in de middag bij Radio Drenthe. Met ja, toch wel de grootste zomerhit van het jaar. Hè? Hij is pas 22, dit is Justin de Wild en Cheerio.

0: Detroit Spinners op Radio Drenthe en Working My Way Back to You.
1: De slingerplaat.
0: Ja, het is weer tijd voor de slingerplaat. We gaan weer op zoek naar plaatjes over een bepaald thema. En onze rat is weer helemaal leeg.
2: Ja, ja.
0: Die moet weer gevuld worden. Er zijn 26 plekjes te vergeven. Oftewel het alfabet, hè?
2: Ja, we gaan natuurlijk weer op zoek naar 26 liedjes. Die koppelen we aan een letter. En dan gaat Ruben of ik ga zometeen slinger aan het rad geven.
0: Oké.
2: En dan kijken we welk liedje de winnaar is.
0: Oké, en ja, het is misschien nog een beetje vroeg voor, maar we gaan het hebben over wijn vandaag, hè?
2: Oeh, dat zeggen ze toch altijd, dat mag pas als de 4 in de klok zit, geloof ik, toch?
0: Ja, ik zeg dan altijd van, ergens in de wereld zit er wel een 4 in de klok.
2: Ah, oké, oké. Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een reden dat we het over wijn gaan hebben.
0: Ja.
2: Want bij ons op de website, daar kun je een verhaal lezen over vrijwilliger Wietse Timmer. En Wietse die is vrijwilliger bij een wijngaard in Valthermond. En ondanks dat het erg droog is deze zomermaanden, lijkt het een goed wijnjaar te gaan worden.
0: Ja, ze verwachten binnenkort al die druiven te gaan oogsten en daar wijn van te maken.
2: Ja, goed stampen in de vaten.
0: Ja, daarom. En dan hopen dat het lekker is, hè.
2: Wijn van Drentse bodem. Ja, heb je dat gehad, Ruben?
3: Ja. Ik ben sowieso niet echt een wijndrinker, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee.
0: Meer van bier of helemaal niet?
3: Nou ja, ik drink sowieso niet zoveel. Maar als ik dan moet kiezen, pak ik wel sneller een biertje dan een wijntje.
0: Oké, maar ja, we hebben natuurlijk meer wijngaarden hier in Drenthe. Ik bedoel, het wordt natuurlijk steeds warmer hier natuurlijk ook.
3: Zo is dat.
0: En ze verwachten dit jaar een goede oogst. En dat betekent dat wij eigenlijk ook wel een beetje op zoek zijn naar een goede oogst. We zijn op zoek.
2: Nee, ja, leuk.
0: Ja, we zijn op zoek naar plaatjes die gaan over wijn. Zijn die er eigenlijk, plaatjes over wijn?
2: Vast. Anouk die doet dit al zo lang. En die zegt, het is nog nooit gebeurd dat ik een onderwerp had waarover niet genoeg liedjes binnenkwamen.
0: Okay.
2: Maar we zoeken denk ik wel echt het woord wijn, hè?
0: Ja, nou ja, ja, dit hoeft niet, ja, het mag in alle talen zijn natuurlijk ook, hè?
2: Ja,
0: nee, het is zomer misschien, nee, bedoel, dus vast in het buitenland is er wel een leuk liedje gemaakt over wijn of zo.
3: 26 liedjes over wijn? Ik zou het knap vinden.
0: Ja,
3: jij zegt niet van, moeten we gewoon iets breder trekken en ook andere dranken. Nee, het moet echt wijn zijn.
0: Nou ja, het gaat over wijn.
3: Ja?
0: Ah joh, het is zomer, we zijn niet zo heel ingewikkeld.
3: Kijk eens, de telefoon begint meteen te rinkelen, hoor.
0: Ja, wacht even kijken, hoor. Eens even kijken.
3: De luisteraar is altijd veel slimmer dan jij.
0: Ik ga eens even iemand in de uitzending halen. Goedemiddag.
4: Anne Drenthe.
0: Dag, je bent in de uitzending, Edwin hier van Radio Drenthe.
4: Mooi, nou, ik heb wel een plaatje over wijn.
0: Nou, vertel het.
4: Champagne and Wine van Herman Brood in de Wild Romance.
0: Champagne and Wine van Herman Brood, oké. Okay. Nou, die zetten we erbij.
4: Nou.
0: En je mag ook alvast je eigen letter bepalen. Want zometeen aan het einde van gaan we natuurlijk een plaat helemaal draaien. En dat moet dan een letter uit het rad zijn. Welke letter zullen we hierbij plakken van het alfabet?
4: Nou ja, ik heet Anne, hè. Pak maar de A.
0: De A, oké. Okay, ja, wel zo makkelijk, hè.
4: Dat bedoel ik. Niet moeten doen.
0: Oké, okay, dankjewel voor de bellen.
4: Jo, alsjeblieft.
0: Oké, okay, dag. Nou, ik pak er gewoon nog eventjes eentje in de uitzending. Goedemiddag, Radio Drenthe. Je bent in de uitzending.
5: Goedemiddag, Megreet.
0: Dag, Edwin hier.
5: Hoi.
0: Vertel het dus.
5: Ik heb het liedje van Imca Marina. Vino, vino, we blijven.
0: Oh, Imca Marina. Oké, okay, oh, je kan het meteen meezingen inderdaad. Welke letters zullen we erbij plakken op het alfabet?
5: Doe maar de letter G.
0: De letter G, oké. Okay, doen we dat. Dankjewel voor de bellen.
5: Ja, oké, okay, succes.
0: Fijne dag, hoi.
5: Doei, jullie
0: nou,
5: ook.
0: We hebben al twee platen over wijn en de telefoon staat roodgloeiend.
2: Een goede oogst, je krijgt waar je op hoopt, Edwin.
0: Oké, okay, 0592.

0: us all night.
1: Miles Smith, nice to meet you.
2: Radio Drenthe.
3: De trekkertocht met Harm Dijkstra.
1: Ja, hij zit nog steeds op die trekker, toch, Harm?
4: Ja, ik ben er helemaal afstapt nu. Want we zijn van Willeveen richting Aalden gewoon. En dan kon je over Wisp, Weesup, hè, maar op Sinderijn zit daar Wisp natuurlijk. En Wisp hadden ze vroeger twee cafés. Café van Willem Pekan en van Heken. Nou, en wat vroeger Café Heken was, daar is nog heel veel aan. Dat hij nog de Vlindenhoeven. En Dries, die hoedbaarder, stiet tegenover. Maar ja, het is geen café meer, Dries, hè?
5: Nee, het is geen café meer. Maar ja, het was natuurlijk een café-restaurant en ook hotel van de familie Heek.
4: Ja, precies.
5: Drie generaties.
4: Ja, maar het heeft ook toch wel een beetje een andere functie.
5: Het heeft een andere functie. Het is nu overgenomen door de familie Hilbrands, Alben en Gea. Ja. En die hebben er een zorgboerderij van gemaakt, zeg maar. Ja.
4: Je hebt natuurlijk ook al de boerderij door Eddie Wiederen.
5: Ja, daar hebben er 100 koeien staan inderdaad. Ja. Melkkoeien.
4: Ja. Ja. Dan kun je en een zorgboerderij zeggen, of een zorg... Ja, hoe noem je het?
5: Het is een zorgboerderij. Hier, wij hebben hier 14 bewoners, permanent bewonen. En daar is, daar is zorg voor. Ja. En die werken ook bij ons in het lunchcafé als dagbesteding. Maar die werken ook op de boerderij bij Albert.
4: Ja.
5: En overal wel wat.
4: Ja. En mensen die hier langs komen, die kunnen wel gewoon...
5: Wij zijn gewoon openbaar inderdaad. We doen met van alles en nog wat mee, happen en trappen. Ja. De bekende kerstmarkt. We hebben straks de 9 augustus met de kunstmarkt. Ja. En dan hebben wij met collega's vulden we dit ook in. Maar ook met collega's van de zorg vulden we dit in.
4: Ja. En die mensen die hier werken, die vinden dat ook een plezierige manier om dit werk te doen?
5: Ja, nou, de ene die is er meer geschikt voor dan de ander. En het belangrijkste is dat ze er lol in hebben.
4: Ja.
5: En dat ze het met plezier doen met ons. En over het algemeen is de lol wel aanwezig.
4: Ja.
5: Dus dat vinden we wel heel belangrijk met elkaar.
4: Ik kan me voorstellen dat de bediening misschien soms even net even wat langer duurt dan haast. Maar,
5: ja, maar kijk, dat is eigenlijk op mijn rug, hè?
4: Ja, precies, net even anders.
5: Ja, het is gewoon net even anders.
4: Ja.
5: Hier.
4: En moeten mensen ook maar...
5: Die accepteert het.
4: Natuurlijk.
5: Ja, 100%.
4: En de meeste mensen die hier langer scrummelen, die hebben ook wel even een tiet.
5: Ja, die hebben zeker wel even een tiet. Vooral de wat oudere mensen onder ons.
4: Ja,
5: ja, die maken hem tiet voor... maar het duurt hier niet langer dan met een ander, hoor.
4: Nee, dat gelukkig.
5: Nee, we hebben veel beter dan de rest.
4: Ja, dat is mooi zeggen, kan niet, ja. Ja, dit is natuurlijk...
5: Jawel, hoor.
4: Jawel, hè?
5: Jawel, jawel, jawel.
4: En je zit hier natuurlijk op geweldige route. Maar qua fietsen en qua wandelen en zo, dan kom je van alles langs.
5: Ja, nou, ik kom zelf uit Westerbork. Ik had dat ook niet verwacht, maar dit is echt een doorgaande route. Ja. Mensen naar Emmen toe ook. Heel veel die gaan gewoon binnendoor.
4: Ja, precies.
5: Ja.
4: Het is een mooie route.
5: Het is ook een mooie route, absoluut. Die komt vanaf veel knopen met de fietsen. Ja. Ja, er gebeurt wel veel. Ja.
4: Zeker mooi zien, nou ook. Toen we inderdaad kwamen, ging er een hele groep weg. En er zitten nog een paar...
5: Ja, het is net even niet weer om het terrasje vol te krijgen. Maar binnen zijn nog een paar tafeltjes. Nou, weet je, het krummelt de hele dag wel wat door.
4: Ja. Ik denk het weekend, het zaterdag wordt nog weer warm. Dan kreeg je vast van weer drukken daar.
5: Jawel hoor, het loopt alweer wat door. Nou, we verveelden ons sowieso nooit, hè?
4: Ja, gelukkig vast. Nee. Nou, Dries, hartstikke mooi.
5: Ja,
4: prachtig initiatief hier. Mooi. Ik weet nog dat hier vroeger, want ik zat bij Ria hier in de klas. En we hadden hier wel eens een feestje. Gingen we biljarten en zo.
5: Ja.
4: Dat hier de Koen nog stond, gewoon de Hollandse melkstel. Dat kan ik me nog herinneren.
5: Ja, dat is voor mijn tijd. Ja. Arm, dat is in jut hier.
4: Ja, dat was in mijn tijd. Ja.
5: Ja, er stond biljart er ook nog.
4: Heb je door, begon je door 80 van de vorige eeuw.
5: Oh, dat is net na de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja, die nog gewoon de Koen stond, ja.
5: Ja, dat klopt. En het is helemaal afbrandwest natuurlijk.
4: Ja, ook nog een keer. Ja,
5: ja. Dus het pand staat hier nu, denk ik, een jaar of 13, 14.
4: Ja, zoals het nou is. Ja.
5: Zoals het nou is. Ja, klopt, precies. Klopt.
4: Nou, mooi dat we hier even opsteken kunt. En we gaan straks weer. We gaan richting Aalden, het eindstation van onze trekkertocht.
1: Ja, lekker op het trekken weer. Dankjewel, tot zo, Harm.
3: De trekkertocht. De trekkertocht.
2: Radio Drenthe.

Crispian St. Peters was dat. En het, ja, je kan nog steeds bellen met plaatjes over de wijn. 0592-331188 voor onze slingerplaat. En misschien gaan we die plaat al zometeen wel helemaal draaien. Dit is James Brown.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is 2:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
6: Ja, Edwin, goedemiddag. Resato Hydrogen Technology uit Assen verkeert in financiële problemen en heeft om die reden uitstel van betaling gekregen. Dat heeft de rechter bepaald. Het bedrijf, waar zo'n 150 mensen werken, is gespecialiseerd in het bouwen van tankstations voor voertuigen die op waterstof rijden. Uitstel van betaling is nodig om faillissement te voorkomen. Een tweede verdachte is aangehouden voor de gewapende overval afgelopen zondagavond op een pizzeria in Assen. Het gaat om een 42-jarige man uit Assen. Dinsdag werd er ook al een 44-jarige verdachte opgepakt. Wat precies is buitgemaakt, is onbekend. En op de Kerkenweg in Tiendeveen is vanmorgen een automobilist tegen een boom gebotst. De bestuurder van die auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk in de app en op onze website rtvdrenthe.nl.
5: Ruben, dankjewel. Gaan we eens kijken naar het weer. Krijg je van Gert Voerman.
7: De middag start bewolkt, maar geleidelijk aan komt de zon plaatselijk ook bij. Temperaturen lopen op zo'n 19 tot 20 graden met de matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 13.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.

0: De jaren 70, chic was dat, het heette Good Times.
1: De slingerplaat.
0: Ja, de slingerplaat. De weersomstandigheden zaten niet altijd mee, maar bij de wijngaard in Valtemont verwachten ze een hele goede oogst deze keer. En dat bedachten wij van, nou, laten wij eens kijken of wat plaatjes zijn over wijn. Nou, dat hebben we geweten.
2: Ja, wij zijn ook niet ontevreden met wat ons ten deel gevallen is.
0: Nee, met onze oogst zijn we ook inderdaad niet ontevreden. Want er zijn heel veel plaatjes gemaakt over wijn. Maar rode wijn is volgens mij wel het populairste.
2: Kennelijk ja. Ik weet niet of dat dan ook zich zo vertaalt in de koelkast van de Drenthe, weet ik niet.
0: Nee.
2: Rode wijn hoort natuurlijk niet in de koelkast, maar witte wijn wel.
0: Nou, volgens mij zijn er ook helemaal niet zoveel liedjes gemaakt over witte wijn waarschijnlijk. Maar
2: nee.
0: Kom je bij de Chardonnay, bij de Sauvignon of bij al die wijnsoorten of zo?
2: We hebben wel een enkele over witte wijn op de lijst gezet.
0: Oké, okay, nou
2: horen we zo. Ja. Nou, Anne Winter hing natuurlijk als eerste aan de lijn.
0: Ja, die wilde al.
2: En die had natuurlijk eentje van Herman Brood.
0: Herman Brood, champagne en wine. Ja, goede keuze.
3: Hij heeft ook ingezongen, denk ik, onder het genot van een goed flesje wijn, denk je?
0: Hem kennen dat denk ik wel, ja. Misschien ook wel iets anders.
2: Ik woon nu trouwens boven de winkel waar hij schilderijen schilderde in Groningen.
0: Oh, okay.
2: Daar hebben ze ook in de etalage een grote fles wijn neergezet.
0: Ah, oh, mooi. Ja. Ja. Oké, okay, mooi.
2: Greet daarna met een liedje van de Imca Marina. Bijna
0: in Camarina denkt ook dat het al 4 uur is. Waar blijft de wijn? Oké. Okay. Jan belde ook met Billy Joel. Billy Joel en Scenes from an Italian Restaurant.
2: Geke, Gerda, die kwamen met deze.
0: Rode wijn en al je zorgen verdwijnen. Je hebt gewoon niet meer door dat je bestaat. Joe Harris was dat, ja.
2: Dan eentje, die ken ik wel uit de voetbalkantine. Ja, als het op een gegeven moment 10 uur is geweest, dan horen we deze vaak.

0: En soms hebben we ook liedjes, dan denk je van ja, waar wordt eigenlijk die fles wijn bezongen? Nou, dit is een mooi voorbeeld van Jannie.
1: En niemand stoort op de vloer, ligt een lege fles wijn.
2: Kijk.
1: En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn.
2: De lege fles wijn in Het is een nacht van Guus Meeuwers.
0: Ja, deze die kwam heel veel binnen van UB40.
2: Ja, dat is waarschijnlijk waar mensen als eerste aan dachten. Red Red Wine van UB40. Hans belde ook bij Nina Simone. Oh, dit is hem helemaal niet.
3: Nina Simone heeft even een kleine update gehad.
0: Maar we sluiten tegenwoordig niks uit.
2: Nee, dat was inderdaad met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard natuurlijk. Dat zit gewoon in zijn naam. Nou, je kan nog steeds kan je inderdaad bellen 0592 of appen 0592 33 11 88 met allemaal plaatjes over wijn.
4: De slingerplaat.

0: En het heette de Super Trooper.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we zijn alweer toe aan de ontknoping van de slingerplaat. En het gaat vandaag over plaatjes over wijn.
2: Dat hebben we geweten, Edwin.
0: Ja, dat hebben we zeker geweten, inderdaad. Rode wijn, witte wijn, champagne, alles is voorbijgekomen. En het is pas 2:50 middags.
2: Ja, maar goed, we zijn natuurlijk wel in Drenthe. Dus we houden hier best van een glaasje, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, dat is waar.
2: Zal ik een slingertje geven?
0: Ja, geef jij eens een slinger aan het rad, want dan moet er inderdaad
2: hard,
0: een letter uitkomen.
2: Hard, medium?
0: Nou, doe maar medium. Anders dan is het gelijk 3 uur als hij klaar is.
2: Voor over 3, goed, ja.
0: Nee, we hebben al die plaatjes geplakt achter een letter. Ja, al die platen die jullie hebben doorgegeven. Dan gaan we eens even kijken welke letter eruit komt. En die plaat gaan we dan ook draaien. De G en de A hadden we al weggegeven.
2: Oeh, de Z.
0: Het is een Z, net niet de A.
2: Nee. Ik pak het lijstje erbij en ik zie bij de Z de plaat van Jannie. Guus Meeuwers, het is een nacht.
0: De plaat van Jannie, het is een nacht. Oké, ga ik die er even snel bij zoeken. Nou, dan gaan we die draaien. Want ja, je zou misschien niet zeggen van, gaat het over wijn? Nee, het gaat over een lege fles wijn.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis mee met Golden eSIM.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
9: Appetito.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
3: Met Edwin Mooibroek.

0: Billy Joel was dat, het heette Tell Her About It.
1: Tientje of tombola.
0: We gaan het eens spelen, tientje of tombola. Ja, we zijn pas net begonnen, dus de tombola zit nog helemaal vol met mooie prijzen.
2: Ja, al is er al wel een hobbelpaard uitgegaan vanmorgen,
0: hoor. Ja, hij is al weg, hè. Hij stond hier nog natuurlijk op het hobbelpaard, hè. Maar ja, hij is al weg, hij is opgestuurd, denk ik, hè.
2: Ja, opgehobbeld.
0: Opgehobbeld, inderdaad. Ja. Maar er zitten nog heel veel andere mooie prijzen in. Bioscoopbonnen, een beachball, een dinerbon, opblaasbare slippers.
2: En natuurlijk de hoofdprijs, de helikoptervlucht voor twee personen.
0: Oh ja, die zit er ook nog in natuurlijk.
2: Zeker.
0: Dan ga je weer een toegangsvraag stellen en dan kan je weer bellen. En de toegangsvraag is, hoe heet het theater in Roden? Hoe heet het theater in Roden? Als je het weet, kan je bellen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En misschien speel je dan zometeen mee met de tientje of tombola. Dit is Alex Warren en Bloodline. Tic-tac.

0: Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.
1: Tientje of Tombola.
0: En we gaan het weer spelen. Tientje of Tombola. Stefan uit Rolde, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is je dag?
2: Ja, prima.
0: Ja, wat ben je allemaal aan het doen?
2: Ja, ik ben aan het werk.
0: Je bent aan het werk. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben bouwkundige.
0: Je bent bouwkundige? Ah, oké. Okay. En dat betekent dat je gewoon kijken of gebouwen helemaal goed in elkaar zitten?
2: Daar komt het kort gezegd wel op neer, ja.
0: Ja, oké. Okay. Beetje leuk werk?
2: Heel leuk werk, absoluut.
0: Veel naar buiten of veel op kantoor?
2: Veel naar buiten, maar vandaag de laatste dag voor de vakantie. Dus het is veel administratie en dan genieten van de vakantie.
0: En nog even wat dingen afronden en zo en dan even lekker vrij. Hoe lang ben je vrij?
2: 3 weekjes.
0: Oh, ga je nog weg?
2: Wij gaan nog weg, maar waar naartoe is nog onbekend.
0: Gewoon een big surprise. Oké, nou misschien dat we nog wel een leuke prijs ook nog voor je hebben zo vlak voor de vakantie, hè?
2: Oh, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja, dat zou mooi meegenomen zijn. Nou, eerst maar eens even die toegangsvraag. Hoe heet het theater in Rode?
2: Het theater heet het Theater de Winsinghof.
0: Nou, dat is in ieder geval goed. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja.
0: Ja, oké, het is ook maar een half uurtje van Rode natuurlijk ook, hè?
2: Precies.
0: Dat is zo. Nou, je hebt een tientje binnen, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, maar je mag het tientje ook inwisselen voor een balletje.
2: Nou, dat gaan we doen, denk ik, hè?
0: Ja, toch maar wel?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dat tientje niet gebruiken om even een wijntje te kopen op vakantie of zo?
2: Nee.
0: Oké.
2: We gaan het spelavontuur aan.
0: Oké, nou, Ruben staat al bij de tombola. Oh, dan moet ik je wel even openzetten natuurlijk.
3: Te popelen, sta ik.
0: Ja.
2: Popelen.
3: Ja, misschien okay. Dan kan ik wel een helikoptervlucht voor je rijden. Kunnen we de helikopter op vakantie? Ik weet niet hoe je anders normaal naar je vakantiebestemming reist. Maar een helikopter zou natuurlijk leuk zijn. Maar goed, zover is het nog niet. Ik heb hier een oranje met blauw balletje. De kleurcombinatie vind ik niet spetterend. Maar dat maakt allemaal niks uit, want het gaat om de inhoud. Even kijken hoor. Wat heb ik hier? Ah, dit is leuk. 2 tickets voor de Classic GP op 30 augustus op het TT-circuit in Assen.
1: Gefeliciteerd!
0: Ben je dan alweer terug van vakantie?
2: Welke datum was het, zei je?
0: 30 augustus.
2: Dat ben ik wel weer, ja zeker.
0: Oké, hou je een beetje van klassieke auto's en zo?
2: Dat is altijd leuk om eens even naar te kijken.
0: Nou, hartstikke goed. Blijf nog even hangen, dan gaan we het regelen en dan krijg je 2 kaarten van ons.
2: Fantastisch, dank jullie wel.
0: Veel plezier ermee en een goede vakantie, hè.
2: Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Hoi.

0: Samen met Justin de Wild strijdt hij om de zomerhit van het jaar. Rutger van Barneveld was dat. Het heet de zwoele zomernachten.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: We gaan eens even bij Harm kijken. Die is nog steeds op de Trekkertocht, op weg naar Aalden. Harm, waar ben je nu?
3: Ik zal je een sterke vertellen. Op weg naar Aalden. We zijn al in Aalden.
0: Oh, je bent er al.
3: We zijn er gewoon positie in. En we... Ja, jong. En want er is in Aalden genoeg te zien. Meer dan genoeg. En we zijn dus in met de meul reden. En daar staat Aalden vast mooi. In de tuin te krabben met een schoffeling. Is dit met die drugs dan over de krab Malbert?
4: Ja, ik heb het hartstikke druk. Het onkruid glijdt wat, maar het glijdt dat niks.
3: Hoe kan dat?
4: Vandoor dat ik gewoon regeninstallatie staan heb.
3: Oh, daarom is het toch zo groen bij je?
4: Ja, ik heb mijn putje in de grond dat ik in water zat. Hoor. Ja.
3: Al die boel was het ouder, hè? In Bennenveld?
4: Ik heb met mijn vrouw en kinderen 35 jaar in Bennenveld woont. Ja. En door omstandigheden heb ik dat spul door verkocht en toen kon ik dit kopen. Ja. Maar ik ben boerwest en ben verder als wind en bietens en herbers. En dat, ik had eerst ook zo'n klein mooi karmukkie.
3: Ja?
4: Iets klein, hè?
3: Nog kleiner dan
4: het is? Ja, met smalle baanjes. Ja. En dan ging ik met tussen de bieten en de herber. Ja. Ja. En ja, ook die heb ik verkocht omdat ik misschien in dubbel huis of in klein huisje zou komen. Ja. Ja, en dan komt dit op mijn weg. Nou, ik kan wel stallen, kunt achter nou.
3: Maar achteraf wel kunt, ja.
4: Achteraf, maar ik ben...
3: moet je nog met trekken?
4: Dus, ja, zo. Ik ga dan met de Fiat Club van Westbrook, zo ze, nou, mijn tour toch maken.
3: O ja.
4: 100 trekkers, alleen maar Fiat.
3: Rie dan zelf nog om te trekken of niet?
4: Nou, een jaar niet. Want die trekker die is niet in goede staat. Of was niet in goede, is niet in goede staat. Dus ik dus niet meer met. Ik heb een keer voor het spoor staan. En die ging op rood. En ik wou stappen. En ik wou remmen. En toen wou het niet goed. Ik dacht, nou Albert, dit is de laatste keer dat ik met ga.
3: Oeh.
4: Dat was de oude Fiat. Dat was bij Jan Klaas. Ja, dat was anders dan. Dan ik, nee, ik ben boerwest. En 40 jaar bij de werktuigvinding geweest. Ja. Ben, ja.
3: Dan heb je wel ervaring om heel meer uren op trekken zitten dan ik, denk ik.
4: Meer uren. Ik heb zelfs met een van mijn collega's ging naar Zuid-Loorn naar Maishaakstel. En denk nou, als ze trekken, dan meiden wij al mais en haakstel daar. We gaan naar Zuid-Loorn naartoe. En smaken ze op de, met al mijn kut op de motor heen. Leren jas aan. En al de waarden, dat stappen we natuurlijk. Ze vleugen me op je trekkers, op de Nunfields, die heeft vandaag ook zien, denk ik. Ja. Zonder cabine. En dan haks dan weer de hele dag. En zo weer op de Java. En daar ben ik nog gek van die motoren.
3: Wat voor 10 auto's, 70 jaar?
4: Ja, zondag. Ja. Ja, op de Java weer terug aan huis. En bulk kolen hier. En vandaag een dag. Het is een machine van een paar ton.
3: Ja. Het is een lekker warm en comfortabel.
4: Ja, maar ja, iedere tijd, jorgertijd heeft zijn mooiheid.
3: Je kunt de jorgertijd ook prachtig mooi zien hier, hè, waar je nu zit. Ik kijk mooie hoed over de nest richting Mappen. Ja. Ja, prachtig mooi zien, daar die kap in je rug, is die er nog?
4: Ja, dat is van natuurmonument. Ja, ja. Dat verzag de helling van Wisp met bloemetjes enzovoort. Die kreeg er wat subsidie van. Hartstikke mooi. Nee, maar ik ben altijd boerwest en ja.
3: Door nooit verroet, hè?
4: Nee. Maar ja, op dit moment, ik mag niet aanhuren, BHVB giet in minder.
3: Dat las ik in de krant van morgen.
4: Ja. Ah, dat is zonder, maar ja. Het zal wel overvloed zijn van alles.
3: Nu was er natuurlijk een overvloedige oogst.
4: Ja, ja. En de bieten ben ik goedkoop. Nee, wat er giet met de boeren weet ik niet.
3: Het is een beetje zorgelijk allemaal voor de boeren inderdaad.
4: Alles wat duurder, ja. Maar net de boer zijn product niet. En ik heb echt medelijden met de boeren. Ja. Ik zeg tegen mijn vriendin, als ze demonstreren gaat, nou, dan wil ik wel met die nog betrekken met ja. En de bezit.
3: Je hebt er wel begrip voor.
4: Hiervoor. Ja. En ik ben boerwest en ik blijf boer. Ja. Ik heb ook hier veel waterzacht voor de boeren neerde.
3: Waterzacht?
4: Ja, met de wereld horen.
3: Ah,
4: ja.
3: Oh. Nee, dat ook?
4: Ik heb hier een aandeur geweest. Alleen. Dat maakt nou niet zijn te verdienen. Een dienstblad van Noord-Jan Wierra. Ik heb een paleis gehad. Ik heb...
3: Dan kun je waterlopen vinden of zo, hè?
4: Waterlopen. Ja. Ze zegt van haardstalbaan, maar dat woord wil ik niet gebruiken. Oh. Waterbaan. Dan hadden de boeren naar Putty. We zetten ze ook wel bij de werktuigvinding. Dan hadden ze geen water. Nee. En dan, ik ben op een hele manier achterkomen door de gasunie. Die was hier de leiding. Blootspitten, tot aan meer ertoe. Met een old kaart in die tijd. En die keer met een wereldrode. En dan hoor je van die en die. Ja, maar dan kan je dat en dat ook. Ja, toen kwam ik in contact met een kerel van Hoogholm. Die deed met een gavel, noemen ze dat geloof ik, hè? Ja. Met een stukje hout. Ik dacht, die zal mij wel besloten midden, maar die sneden moet de bos. En die loop, die zegt, hier zit waterader. Die zegt, maar nou jij. Die zegt, loop die kant op. En ik ga lopen met die wilde zo. Ik dacht, die kerel die laat me lopen tot Köln naartoe. En zo is, ja hoor. En hij kwam daar, hij zei, hier zit waterader. En dan zetten ze dan een putje op.
3: En dat was ook zo?
4: En dan 99% was daar. Ik heb hier wat putten opzacht.
3: Moest mogen. En is dat dan toch een bepaalde kracht of zo die dat water afgeeft?
4: Dat kan ik niet goed verklaren, maar ik heb in kranten staan. Een zwarte gat heb ik geweest, Bettineke de Nooi heb ik geweest, KO heb ik geweest. En die hebben me een keer beduverd. Ik zei, ik kan ook wel gouden ringen vinden in putten en zo. En dan verstappen ze dat in de sneeuw bij je. Ben van achter het huis, 10 bij 10. En ik zoek en zoek en stap. En ik kan hem niet vinden. Ik zeg tegen die mensen, ik zeg, dat heb ik nog nooit meer gemaakt. Ik kan hem niet vinden. Nee, zei die. Hier zei ik, ik heb mijn buurt.
3: Ja.
4: Toen was ik kwaad.
3: Ik kan me voorstellen.
4: Je hebt me, nou ja, bezorgd midden.
3: Ja. Maar jij had bewezen, en, jij had bewezen dat er niks slag. Dus in wezen heb je niet bezorgd midden.
4: Maar bij Tineke Nooi ging het ook mis, rechtstreeks toestemming. Met bij Hoeksema van. En was er nog bij via Koper Test. Maar wel, toen ging het ook mis. Maar voor de toestemming hou je hem overlegd. Er langs 4 stapels papier. Ja. Werd hem overlegd, wat lag.
3: Oh.
4: Dus ik had het weer goed.
3: Ja, gelukkig.
4: Dus is van die weg geworden. Die waterbaan, die kunnen ziekmakend zijn. Zijn ze denk ik ook. Ik kwam ook bij mensen in de boerderijen, hè? En bij burgerwonings. Ja. Ik heb er toch 3 of 4 dames bij Ovelien en Sleen. We noemen natuurlijk geen naam. Maar die waren ziek en ziek. En die kwam dan bij een Duitse arts. En dan zei hij, ja, je slaapt op een waterbaan. Nou, alweer vast opgezegd. Ik zei, ja hoor. En zo heb ik zeker 3 erbij. En wat is dan te doen, Albert? Kan dit komen, dat komen? Ik zeg, ik weet wel een adres waar dat komen kan, maar daar bemoei ik me niet mee. Nee. Ik zeg, die ene zegt, er vanaf.
3: Ja,
4: op een gelone plaats.
3: Op mijn andere plek gaan slapen.
4: Ja, en ik heb er 3 of 4 bij. Laat ik mijn telefoon in zetten. Ik heb zelfs een mevrouw uit. Die zei, jij hebt het leven, dat was in de Veenhoezen, het leven gered van mijn dochter. Zeg, zo ver gaan we niet.
3: Wat een bijzonder verhaal.
4: Maar toen ik...
3: ik moet afronden, want ik kreeg instructies op mijn telefoon. Van mij kunnen we hier wel heel nummer afstaan. Nou,
4: dat gaan we maken voor vieren.
3: Albert Vos is hier, vlak bij de meul. En daar begon we trouwens op deze plek morgen vooral weer hoe ze trekt. Maar we gaan eerst nog even zometeen nog even met een andere plek hier in Aalden.
0: Oké, okay, spreken we hier zometeen weer. Dankjewel.
2: De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
7: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: 3:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
10: Ja, Edwin, goedemiddag. Risato Hydrogen Technology uit Assen verkeert in financiële problemen en heeft om die reden uitstel van betaling gekregen. Dat heeft de rechter bepaald. Het bedrijf, waar zo'n 150 mensen werken, is gespecialiseerd in het bouwen van tankstations voor voertuigen die op waterstof rijden. De financiële problemen zijn ontstaan nadat financiers minder geld inleggen. Met uitstel van betaling wordt nu geprobeerd faillissement te voorkomen. Een 34-jarige vrouw uit Gieten is opgepakt omdat ze vannacht een politieagent in de arm heeft gebeten. De vrouw was op de N34 met de auto op een boom gebost. Ze raakte daarbij gewond. Meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, kwamen om hulp te verlenen. De vrouw verzette zich tegen de hulp en beet daarbij dus een agent in de arm. Ook tegen een andere agent werd geweld gebruikt. Beide agenten hebben nu aangifte gedaan voor mishandeling. En de tweede verdachte is aangehouden voor de gewapende overval afgelopen zondagavond op een pizzeria in Assen. Het gaat om een 42-jarige man uit Assen. Dinsdag werd er ook al een 44-jarige verdachte opgepakt. Wat precies is buitgemaakt is onbekend. Tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd op onze website en in onze gratis app.
0: Oké, Ruben, dankjewel. Gauw naar het weer krijg je van Gert Voerman.
1: De middag start bewolkt, maar geleidelijk aan komt de zon plaatselijk ook bij. Temperaturen lopen op zo'n 19 tot 20 graden met de matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 13.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: De Bee Gees waren dat, Jive Talking, Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
2: Oh, wel weer.
0: Ja, en Harm heeft natuurlijk de afstand afgelegd van Nieuw-Balingen naar Aalden. Zo'n 20 kilometer op de trekker. Ja, je was net ook al in Aalden en daar ben je nog steeds, denk ik, hè, Harmen?
2: Ik heb jouw vraag, ik heb niet goed.
0: Dat je nog steeds in Aalden bent?
2: Ja, ja, ja. Ja, even stunnen naar met al de vaste proorten en met kom Aaltje Bos eraan wandelen. Voor de dagelijkse wandeling. Dan ken ik Aaltje toevallig ook. Hoe de toneel weer en alle lusteraars van Hamilton die herkent de stem van Aaltje misschien ook wel het sketchje over het Darfsoes. Inmiddels ook heel alweer ook wel weer 2 jaar.
3: Ja, mooi maar.
2: Ja, mooi maar. En Aaltje, ik weet dat jullie hier in Aalden een heel mooi openluchttheater hebben. En dan zeg ik, nou, daar kunnen we nog wel eens in meelopen. Het is nou heel stil nog, maar dat is ook wel eens helemaal niet zo heel stil, hè?
3: Nee, dat is regelmatig niet zo heel stil. Nee. In de eerste plaats heb je soms altijd allemaal vogels die zingen en fluiten. Dat is wel eens heel lastig met geluiden.
2: Dat kon je als... dat zou wel, ja. Ja, nee.
3: Ja, ja. En dan spelen we op dat prachtige toneel. En wij hebben dit jaar een stuk van schrijver Harm Dijkstra.
2: Zou wel.
3: En wij is van Heurt?
2: Ja, ik heb wel vaag iets wat van Heurt.
3: Ja, wat van Heurt, ja. Ja, die lieve oom Ferdinand.
2: Ja, ja, zeker.
3: Nou, als je het nog niet zien hebt of er niks over gehoord hebt, kom in elk geval kijken. Want je weet niet wat je allemaal overkomt met ons.
2: Nee, ik ben er alles van. Leste Molderik was trouwens met een optreden van Karin Bloemen. Maar dat soort figuren krijg je dan ook. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, of niet?
3: Dat is heel bijzonder. Dat was ook
2: hoe
3: wel
2: kwam die hier dan zo terecht?
3: Nou, via Theater de Hofpoort, daar zullen ze optreden. Maar er waren zoveel aanmeldingen dat die door niet in kunnen. Nee. En toen namen ze van theater contact met ons op. Of wij door zin aan hadden.
2: Ik begrijp.
3: Nou, daar hebben wij zin aan.
2: En we hadden mooi weer bij.
3: Een hartstikke mooi weer.
2: Fantastisch. Ik was
3: leuk hoor. En vol het bakken.
2: Oh jongen, knallen. Ja. En ze hadden zelf ook wel schik aan volgens mij.
3: Ze zelf heel veel schik aan, ja. We hebben nog heel, met een aantal vrouwen nog heel gezellig gehad over breiboeken en haakboeken en zo.
2: Oh, ja?
3: Ik meen me afzienlijk van home. Maar ik kun niet overal goed in willen.
2: Nee. Maar je hebt het stuk al een keer spul voor me. Maar je hebt ook een keer aflast van het jaar.
3: Ja, en dat was uniek. Wij hebben het aflast omdat de temperatuur te hoog was.
2: Dat gebeurt als nooit.
3: Dat is nog nooit gebeurd.
2: Nee.
3: Jan Hoge was er ook helemaal van onder de indruk.
2: Ik heb het wel, ja.
3: Ja.
2: Jan probeert merk me. Al start, al begon, maar vooral.
3: Ja, nou hartstikke mooi met Jan. Ja.
2: Is jaren wel, met de Noorwegen, dat was 40 graden.
3: Ja.
2: En die was 34, 37 hoog uit.
3: Ja, nog veel heter. En, dat
2: kun echt niet?
3: Doen. Nee, dat kun echt niet. We hadden een protocol gekregen van de gemeente Koeven, waar je dan aan moet houden. Ja. Nee, dat is boet niet te doen. Ja. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, stel, je doet niet met. Zou je morgen aan het heen gaan als zoiets is? Nou, hij was eigenlijk nog niet. Nou, nee, dat komt nog 3 keer, ja. Nou,
2: kijk.
3: Dus, hebben wij het aflast.
2: Maar nog speelde het nog 2 keer?
3: Ja, nog 2 keer. Zaterdag om 22 augustus. Ja. En zondagmiddag 23 augustus.
2: Oh ja.
3: Ja.
2: Nee, dat is goed weer, hè.
3: Ja, sowieso.
2: Dit is het decor van een stuk om Ferdinand, die lieve om Ferdinand.
3: Ja, dit is dus de boerderij, wordt zich afgespeeld met de 2 vrijgezelle zusters en de vrijgezelle broer. Mm-hmm. Die er woont en die om Ferdinand op dak kriegt opeens. Ja, van, ja. Die wil bij haar komen wonen. Nou.
2: Eigenlijk wel, ja. En die zit nog vol alle jeugdherinneringen.
3: Ja. Ja, dus de meest bijzondere figuren die komt op toneel. Daar ga ik verder niks over vertellen.
2: Een hele bijzondere figurant, nee ook, hè?
3: Een hele bijzondere figurant, jazeker. Ja.
2: Even naar het hakje. We klimmen hem de bult op, haaltje. Maar dat lukt net even zien. Dat vind ik wel mooi.
3: Ja. Ik souffleer dit jaar dus.
2: Oh.
3: Ja, ik doe altijd een BD Umsterbeurt met Alida IJsing.
2: Ja.
3: Of Alida souffleert, dat spoel ik. Victor was aan ze. Want Alida wou heel graag...
2: Misschien een stukje dam waar het ziet.
3: Ja, hoor. Ja. En hier zit altijd kikkers en salamanders en zo in.
2: O ja?
3: Ja.
2: In dat gat?
3: Ja, in dat gat. Dus ze komt achter in de hoek, komt ze erin. En blijkbaar kunnen ze er dan niet weer uit, dat wist ze niet.
2: En haal jij ze eruit?
3: Ik haal ze eruit.
2: Je bent de enige. Enige die dat duurt.
3: Ja, ja. Nou, doe ze in een emmer en dan breng ik ze. Soms met kinderen, die gaan ze kaart op mij. En dan vanaf vanavond ben ze er weer.
2: Ja. Ja. Ik zie dat er liggen een stukje liturgie van een kerkdienst, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Afgelopen zondagmorgen hadden we hier gezamenlijke kerkdienst. De gereformeerde kerk en de...

0: beter.
1: En veel beter. Ja. Ja.
0: Ja. Nee. Mooie plek, ja. Ja, sfeervol.
1: Ja. Ja, en het is hier al, bestaat bijna 75 jaar geluk.
0: Zo lang al?
1: Ja, zo lang al. In 1957 ben ze begonnen. Nee, geen 75 jaar, dat kan niet.
0: Oh?
1: Nee, dat kan nog net niet. Ik ben van 56.
0: Oh ja.
1: Ik ben 70.
0: Krap aan 70 jaar, zeg maar.
1: Ja. Ja, nou, we hebben door een stukje weiland en door zit prachtige figurant, nee. Met de uitvoerings.
0: Die ik nog niet zien heb, bent er nog kort of niet?
1: Jazeker. Oh, ik moet kijken hoeveel volk erin kan. Ja.
0: Wanneer was het ook alweer zitten, nee?
1: Zaterdagavond 22 augustus en zondagmiddag 23 augustus.
0: 22 en 23 augustus in dat weekend. Dus zaterdag soms en zondagsmiddag.
1: Ja.
0: En je hebt van een website, hè?
1: Jazeker, op luchtspel.nl. Op luchtspelswelo.nl.
0: Nou, zoiets. Zoek maar eens op.
1: Ja. Ja.
0: Wij hebben vandaag een prachtig open luchtspel meegemaakt in de rit van Nebaling via Maandingen, Garmingen, Witteveen, Wisp en nou Aalden, Zweel Aalden. Dit was de Mivere dag trektocht. En morgen dan giet het Rooie Carmagie, de Rooie International, weer terug naar Hoes. Dan gaan we via Muppen en kom ik aan misschien wel weer tegen. Via Muppen en Gies en Hessel en Benveld en Noord-Sleen. Ruw dan morgen weer naar Sleen, want door vol te trekken.
2: Oké. Okay.
0: Trekken van Gerrit Heeken.
2: Nou, spreken we elkaar morgen weer. Dankjewel.
0: Goed zo.
2: Hoi.
0: Oké.
3: De Trekkertocht.
4: De Trekkertocht.
5: Radio Drenthe.

van de snaren met wat hamerties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet, zingt wat west is.

Liza Stansfield was dat en Change. Ja, zometeen na drie uur hier bij Radio Drenthe natuurlijk. Studio Steenbergen, niet met René, maar met Jeffrey. Veel plezier daarbij. Morgen is er gewoon weer een ook in de middag. En dan gaan we weer de laatste dag alweer van de trekkertocht. Hè? Ja. Gaat snel de tijd. Dit is Phil Collins, Another Day in Paradise. Ik wens je een fijne dag. Tot morgen. Mooi. She

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je banaan?
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
12: 60s en 70s. Met Jeffrey Verdel.

0: Twente met The Tramps en The Nights. The Lights Went Out in New York City.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s met Jeffrey Verdel.
0: Ja, ze hebben dat een tijdje geleden. Dit liedje gaat natuurlijk over de grote stroomuitval in New York. 13 juli 1977. Maar een tijdje geleden hebben ze natuurlijk ineens gehad dat de lichten uitgingen in... waar was dat? Limburg of zo, hè? Oh, dan sta je er toch wel even raar van te kijken, hoor. Als ineens de stroom uitgaat en ook voor langere tijd even uitgaat. Maar goed, dat is ook wel een beetje hot topic tegenwoordig natuurlijk, hè. Wat te doen bij stroomuitval. Nou, hier alles onder controle. En dus een nieuwe Studio Steenbergen op deze 23e van juli alweer. Het is alweer bijna augustus waar we naartoe gaan. Ik zat net in mijn agenda even wat dingen te plannen. En dan zit je gewoon alweer in augustus te kijken. Zo snel gaat het. Maar gelukkig nog zeker 3 uur voordat dit programma er alweer op zit. En dus genoeg kans om je fijne muziek te laten horen uit de jaren 60 en 70. Met zometeen even een blik in de geschiedenisboeken van deze dag. De 23e van juli. En sowieso voor je onderweg. Nou, toch ook wel weer fijne klassiekers. De Rolling Stones bijvoorbeeld. Toch ook wel een beetje bij, hè? Jumping Jack Flash. Ook Karen Young en Hot Shots.

Net als dat de Stones erbij horen als we het hebben over de jaren 60 en 70, horen de Beatles er natuurlijk ook bij. Here comes the sun. Alvast een vooruitblik op het weer wat er toch echt aan zit te komen. Ja, applaus er ook gewoon bij. Dat komt er dus allemaal aan, heerlijk. Ook Gladys Knight en de Pips onderweg. Midnight Train to Georgia. Naar Andy Williams en Music to Watch Girls By.

0: Midnight Train to Georgia uit 1973. Gladys Knight in The Pips. Daarvoor ook nog Andy Williams. Veel gebruikt in reclamespotjes. Zoals bijvoorbeeld voor een koffiereclame. Music to watch girls by.
1: Op deze dag in...
0: Een klein blik in de geschiedenisboeken van 23 juli. In 1966 dan komt dit bijzondere liedje binnen in de Billboard Hot 100. Dit liedje heb ik het dan over, ja. They're coming to take me.

0: smell and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away.
1: They're coming to take me away, haha, van Napoleon de 14e. 14th, maar dan in de Romeinse cijfers. Het weet de derde plaats te bereiken in die lijst. Het is een pseudoniem van producer Jerry Samuels, die They're Coming to Take Me Away, haha, voor de grap heeft opgenomen. Maar ja, het grapje werd toch ineens heel serieus. Ook in Nederland werd het een hit. In de top 40 kwam die tot nummertje 13 alweer. Op diezelfde dag komt dit vrolijke liedje op 18 binnen in de Nederlandse top 40.
0: Dans je de hele nacht met mij? Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet een feest.
1: Het is nog steeds wel populair, hè? Vaak gecoverd. Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent. Single schrijft geschiedenis, want een paar weken later stoot hij Sunny Afternoon van de Kings van de eerste plaats. En wordt daarmee de allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de top 40. Ja, slechts één weekje staat hij daar. Het is een bewerking van Dance Papa Mama Dance Papa Dance van Hal David. Joanne en de Streamliners zijn de eerste die dit liedje op de plaat hebben gezet in 1965. Dan komen er nog wat de instrumentale versies. Of eigenlijk de instrumentale van het liedje is geschreven voor de film What's New Pussycat. Later heeft Hal David de tekst erop geschreven. En de Nederlandse vertaling is uiteindelijk van John van Olten. En die kwam dus op nummertje 1 als allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de top 40. Dan op aanraden van Diana Ross mag de Jackson 5 op deze dag in 1968 auditie doen bij Berry Gordy Jr., de oprichter van de platenmaatschappij Motown Records. Diep onder de indruk is hij van de broers uit Gary, Indiana. Hij biedt hen een platencontract aan. In de jaren 80 komt aan het licht dat niet Diana Ross, maar Gladys Knight het vijftal heeft geïntroduceerd. Zij had de jongens namelijk zien optreden tijdens een talentenjacht in het Apollo Theater, wou ik eigenlijk zeggen, in New York. En de rest is geschiedenis, laten we dat maar zeggen. Hè? Later blijkt dus dat Berry Gordy voor de publiciteit beter vond om Diana Ross als ontdekker van de Jackson 5 naar voren te schuiven. En zo geschieden. En over die Jackson 5 kom ik straks nog even terug, want ze zitten ook in de jukebox vandaag. Ja, natuurlijk. Dan nog even naar de sport. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint op deze dag in 1972 de Tour de France. Het is dan zijn vierde toeroverwinning op rij.
2: Een duel tussen Eddy Merckx en Louis Ocaña. De Tour van 72. De film is slecht. Het weer was nog slechter. Pas later ontbindt Eddy Merckx al zijn duivels met een reuze offensief op de Isoar, een Alpenkool. Dan staat vast dat Eddy Merckx zijn vierde Tour zal winnen.
1: Ja, in 1974, twee jaar later, zou hij de Tour nog een keertje winnen natuurlijk. Dan gaan we naar de top 40 van 23 juli 1968. En wat vinden wij daar dan? Nou, we vinden daar in ieder geval op nummer 1 deze plaat van Heintje.
3: Ik

ga je niet horen. Nee, welke je wel gaat horen, dat zijn The Rolling Stones. Jumping Jack Flash stond op 9 in de lijst. Op nummertje 11 in de lijst. En aan een opmars bezig stond een plaat met een mooie albumhoes. Bestaande uit de Zweedse vlag. Dat zijn de Hep Stars. Met op de toetsen Benny Andersson. En die ken je natuurlijk weer. Of Andersson moet ik natuurlijk zeggen in het Zweeds. Die ken je natuurlijk weer van ABBA. Jaren later. Nou ja, de rest daarvan is geschiedenis. Maar toen nog met de Hep Stars. Sunny Girl komt eraan. En eerst heb ik een plaat die nieuw binnenkwam in de lijst van deze dag in 1968. The Kinks en Days kwam nieuw binnen op plekje 25.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.

0: in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Zou designen outlet Ochtrop Duitsland.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: 3:30, je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Resato Hydrogen Technology in Assen kampt met financiële problemen. Het bedrijf heeft daarom van de rechtbank uitstel van betaling gekregen. Dat wordt aangevraagd om een faillissement te voorkomen. Een 34-jarige vrouw uit Gieten is opgepakt omdat ze vannacht een politieagent in de arm beet. Dat gebeurde nadat ze met de auto op een boom was gebotst op de N34 bij Eekst. En de politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de gewapende overval van zondagavond op een pizzeria in Assen. Het gaat om een 42-jarige man uit Assen. Dinsdag werd ook al een 44-jarige verdachte opgepakt. Nou, dit en meer lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. Het weer dan, dat krijg je van Gert Voerman.
3: De middag start bewolkt, maar geleidelijk aan komt de zon er plaatselijk ook bij. Temperaturen lopen op zo'n 19 tot 20 graden met de matige noordwestenwind. En vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 13.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Studio Steenbergen.

0: op het randje van wat nog kan. Voor dit uur, als we het hebben over platen uit de jaren 60 en 70. Je hoorde net Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, 1979. En daarvoor Karen Young en Hot Shot uit 1978.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, en die Drentse Doezend die bestaat ook uit heel veel platen buiten de jaren 60 en 70, maar gelukkig zitten er ook zeker platen uit de jaren 60 en 70 in. En daarom elke dag even een plaat eruit pikken die door jou ooit in de lijst is gestemd. En laten we dat vooral niet vergeten. En ik heb de eer om deze hele zomer weer op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 het beste van de Drentse Doezend aan je te presenteren. En dit jaar een speciale editie, het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Want we vieren alweer 5 jaar lang Drentse Doezend. En vandaag heb ik dan een van de platen eruit gepikt die ook al 5 jaar lang gewoon van de partij is geschreven door George Harrison. De Beatles heb ik het dan natuurlijk over met het prachtige Here Comes the Sun, wat al dus 5 jaar op rij van de partij is in de Drentse Doezend. En ik zie hem ook niet zomaar verdwijnen hoor, want hij zit eigenlijk best wel heel stabiel rond het midden. Ik ga hem even bij langs. 2021, 455, daarna 475, 532, 403 en 543 afgelopen jaar. Kortom, stevig in het zadel, de Beatles, Here Comes the Sun. En dus ook fijn om even weer aan je te laten horen hier in dit programma. En zaterdag, dat ben ik er dus weer. Hè? En dan moet je ook even luisteren naar het beste uit de Drentse Doezend. Tussen 12 en 2 hier op Radio Drenthe. He comes.

0: The Soldiers en Don't Throw Your Love Away. Daarvoor ook nog Elvis Presley. It's Now or It's Never. We gaan naar de jukebox toe. En het mooie aan de jukebox van vandaag is dat ik eigenlijk al een klein beetje natuurlijk verraden heb wie erin zit. Hè? Maar goed, dat maakt niet uit.
1: Studio Steenbergen.
2: De jukebox.
0: Dat maakt helemaal niet uit, want het was namelijk vandaag in 1968 dat de Jackson 5 auditie mocht doen bij Berry Gordy Jr., de platenbaas van Motown Records. Ja, en eigenlijk is de rest natuurlijk geschiedenis. Grote successen voor de Jackson 5, later ook nog de Jacksons. Nog steeds actief trouwens, ze stonden dit jaar nog volgens mij in Rotterdam en ik dacht ook in Groningen, maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Natuurlijk het grootste succes van de groep is natuurlijk het feit dat de frontman Michael Jackson denk ik mega veel succes heeft gehad. Het verhaal van de Jacksons en de Jackson 5 is natuurlijk ook onderdeel van de film Michael, die in de bioscoop was dit jaar nieuw uitgebracht en waar mogelijk nog een deel 2 van komt. Aanrader, leuke film om te zien. Vandaag daarom dus in de jukebox 2 platen van die groep. En die ook zo succesvol werd. Zeker in de periode bij Motown. Met zometeen Blame It on the Boogie. Misschien wel. Ja, I Want Your Back is ook goed. Maar deze mag er ook zijn. ABC, het is de Jackson 5.

0: en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Bonnie Sinclair en Unit Gloria en Like a Locomotion. Even kijken, we hadden net tijd voor twee plaatjes. Onder andere deze, Frank Ferrari

0: Harry, if you give me your heart. En dat is alweer het einde van een uurtje Pure Dutch deze week. Volgende week om dezelfde tijd zijn we er hopelijk weer. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren en de gezonde verzoekjes. En natuurlijk straks na de klok van 9 nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop en waar sluiten wij mee af? De formatie Silvio, I'm your son. En ik zeg gewoon doei of tot straks.
1: Oké. Okay.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: On a warm summer's evening.
5: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf campus.
4: So we took turns of staring

0: Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom. Ja, Karin, je kan praten wat je wil, maar dat knapje moet eerst ingedrukt worden.
1: En doe dat dan.
0: Dat doe ik. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. En natuurlijk, daar is ze weer, Karin. Op Verzoek, het verzoekplatenprogramma van Radio A. En ze op de donderdagavond van 9 tot 11. En heeft u een verzoek, zet hem in de chatbox van onze site van Radio A. En Hunze. Daar wordt die geheid gedraaid. Misschien ook wel niet.
1: Of
0: je weet
1: niet.
0: Het ook maar. Je weet het ook maar nooit hier.
1: We draaien niet alles, hè?
0: Daarom. En de telefoon, jawel, dat mag ook nog steeds. 0592703030. En dan werd het ook geen verzoekjes. Dan draaien we gewoon tussendoor het hele swikkie
1: van de sticky.
0: Van onze sticky. Een muziekstickie wel te verstaan. Zoals de allereerste plaat van, hoe heet die man ook alweer? Hoe heet die man? De Gambler.
1: Kenny Rogers.
0: Kenny Rogers, zie, je weet het wel. Ja, en meneer Brasseur, maar weer bedankt voor bewezen diensten. We gaan snel verder met het programma en we gaan eens mee beginnen met een dame die ik altijd noemde, de Lady with the Golden Voice, Ellen Foley.

0: Ellen Foley, we belong to the night. En ik ga ik moet altijd in een we-vorm, dat moet ik altijd even leren.
1: Is best mooi, hè? Hendrik luistert en heeft al een verzoekje gedaan. Vincent luistert en heeft al een verzoekje gedaan.
0: Vincent, kwart over acht al.
1: Die doet altijd heel
0: vroeg. Maar voordat ik met die verzoekjes ga beginnen, eerst een plaat voor Hendrik. Want dat doen we elke week. Een Duitse schelplaat voor die onze Hendrik. En wat hebben we vanavond? Oh, dat is zo'n plaat, werkelijk. Er zijn zoveel Duitse artiesten die dat zingen. DJ Ötzi onder andere. En weet ik het allemaal hoe die gasten heten. Maar dit is van Nino De Angelo. Jenseits van Eden. Speciaal voor die Hendrik. MUZIEK

0: Nino D'Angelo en Jenseits van Eden.
1: En dat... Hendrik vindt het mooi.
0: Nou ja, ik weet wat Hendrik mooi vindt zo langzamerhand.
1: Ja, ja.
0: Die oude muziek van mij, daar wordt hij niks van hebben. Ik had het trouwens, die ken jij ook nog wel van Peter Maffay.
1: Doe.
0: Kijk.
1: Tuurlijk ken ik die.
0: Nou, bedoel ik, dan
1: ken je die ook niet al... draaien?
0: Nee, vandaag niet meer.
1: Oh,
0: nee,
1: maar ik denk al.
0: Die staat al 100 jaar in die playlist, maar ik draai hem nooit. Ik heb nog wel een verzoek van Hendrik hemzelf. Alleen, dan moet ik even denken van, ja, wat staat er nou? Want het is er nou Robin of Robijn?
1: Robin, denk ik.
0: Ja, het is met Y. Ja? Dus dan denk ik, Robijn, Fleur en Fijn.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Zo
0: dus,
1: flauw.
0: Ja, heel flauw. Maar dit is het meest gestreamde nummer van Robin. Dancing on my own. Oh, gore.

0: Ja, verzoek van Hendrik. Dancing on my own, Robin. Van die muziek die je bij deze zender niet heel graag hoort. De volgende eigenlijk ook niet. Het verzoek van Vincent. Een nummer uit 2024. Curiosity killed the cat. Name and number. Telefoon.
1: Hallo? Hallo?

Jawel, name and number. Curiosity killed the cats. Op verzoek van Vincent. Ja, dan moeten we nu helemaal terug in de tijd voor het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Die vraagt een nummer aan van de Beatles. En even kijken, dat is van het album Please Please Me. Ik ga even stiekem spieken van wanneer dat was. Jawel, 1963. En het nummer wat hij wil horen, en dan moet ik natuurlijk weer helemaal terug om te verzoeken. De Beatles, Love Me Do, op verzoek van meneer Bos.

verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. The Beatles en Love Me Do. En dan hebben we nu nog een heerlijke cover. Het origineel is van Merrily Rush. Maar dit zijn The Pretenders en Angel of the Morning.

0: The Pretenders en Angel in the Morning. Een cover natuurlijk van Merrily Rush. En wat hebben we dan? Jawel, we hadden het nou al veel eerder kunnen hebben. Maar ja, ze hebben het weer zo druk. Hoe ze mis met, ja,
1: nou,
0: met allerlei dingen in die chatbox. Het is toch verschrikkelijk wat sommige mensen durven schrijven.
1: Ja, nou ja, als je gaat schilderen met kanker, dan ja, heb ik zoiets flikker op. Ja, eruit.
0: Nou, zo.
1: Nou, geregeld. Dus dank aan Jeroen en aan Jos.
0: Ja, bij deze.
1: Heerlijk. Nou, en nu gaan we weer lekker genieten van de uitzending.
0: Nou, hè? Zo. Want ik was al een half uur aan toe voor de box-to-box laat. En oh, dat is van de week. Nou, ja, als je thuis zit, dan zet je de knappen allemaal op 10. Dat weet ik zeker. Even kijken of je het nummer nog kent. Jawel.
1: Oh, deze is echt super mooi.
0: Dat wist ik. The Living Blues en Shailene.
1: Dank u.

0: Ja, hij blijft leuk. Shailina van The Living
1: Niet gewoon
0: Balloon.
1: Leuk.
0: Hele leuk voor jou.
1: Het is een prachtig nummer. Een
0: geweldig mooi nummer. We gaan nu iets doen. Dat is helemaal nieuw. Helemaal nieuw? Nee, de zanger, die kennen we allemaal. John Fogerty. En John Fogerty, die heeft na zijn Creedence-tijd met allerlei dingen, projecten, is hij bezig geweest. Maar hij heeft ook een album gemaakt met zijn kinderen. Hij is 2 keer getrouwd geweest. 1991 bij zijn huidige vrouw. Met die 3 kinderen, daar zijn een tweeling bij. Moet ik even de namen even oplezen. Shane en Tyler. En zijn dochter Kelsey hebben een album gemaakt. En dat heet Fogerty's Factory. Dat is een beetje achtige muziek van alles wat hij in de loop der jaren allemaal gespeeld heeft. En dat doet hij nou samen met zijn kinderen. Zonder begeleiding. Ze hebben verder geen begeleiding, alleen 4 gitaren. Zijn kinderen ook spelen perfect gitaar, kunnen ook zingen. Alleen dit nummer zingen ze natuurlijk weer niet mee. Maar dit is het nummer van John Fogerty en zijn kinderen, Blue Moon Night. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: John Fogerty met zijn kinderen en Blue Moon Night. En het origineel van dit nummer staat op het album Blue Moon Swamp uit 1997. En Fogerty's Factory is een album met zijn kinderen uit 2020. Dan moet je nagaan, zingt hij dit gewoon voor de vuist weg met zijn kinderen, was hij 75.
1: Is wel leuk. Ja, ja, dat klinkt al goed dan.
0: Hij klinkt me heel goed. We hebben nog een verzoek van Vincent. En dan gaan we helemaal back in time met de Rolling Stones en Gimme Shelter.
1: En Vincent gaat Tarkan thuis maar luisteren.
0: Ja.

0: Uit het jaar dat jij geboren werd.
1: Uit het mooie, mooie, allerbeste jaar.
0: Ja, Let It Bleed was het album Gimme Shelter van de Rolling Stones. En ik wou net zeggen, van werden zo net de meest verschrikkelijke dingen in die chatbox geschreven door een of andere maloot. De rest van de luisteraarskaren, ik weet het zeker, en ook degenen die in de chatbox zitten, die denken daar heel anders over. En daarom draaien wij gewoon Rio Speedwagon.

0: Rio Speedwagon en Keep On Loving You. Wat wil je nou meer?
1: Nou joh.
0: Nou, dat is mooi, man.
1: Ik ben ja blieder.
0: Nou, zo. Nou, van de volgende word je ook blieder. Want die hebben we wel eens gebruikt als box-to-box laat. Even kijken. Ja, dat lukt allemaal nog net. Robert Palmer.
1: Daar word ik zeker blieder van.
0: Ja, dat wist ik.

0: Palmer en Bad Case of Loving You. En die doet het ook altijd nog goed.
1: Ja, altijd.
0: Altijd. Daarom. Het loopt ook alweer naar de klok van 10. Dus we gaan...
1: Heb je nog een kortje?
0: Kwartje?
1: Kortje.
0: Nee, een kortje. Nee, ik heb een plaat tot en die draaien we gewoon tot aan de klok van 10 uur. En dan zijn we er weer terug met Frankie Miller natuurlijk. We eindigen met Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Tot straks.
1: Doei.
0: Nee, niet doei. Tot straks.

0: www.radiozoom.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Ja, ik ben wel geïnteresseerd, Pieter. Ik heb mijn koptelefoon.
1: Heb jij je koptelefoon?
0: Ja.
1: Nou, voren denk ik hem op aan. Nou, dat mag helemaal in de krant.
0: Weet je waar ik op gok? Dat wij nu een verzoekje gaan krijgen van ABBA.
1: Oh, zal ik eerst even Frankie Mulder afkondigen?
0: Doe dat maar even. Ja. Frankie... Praat ik weer te veel?
1: Ja.
0: Ik lul weer door je
1: heen. Je praat over het verkeerde moment.
0: Oh.
1: Dat is gewoon een samenspraak. Dus dan moet je elkaar een beetje aanvoelen.
0: Ja, dus ik heb weinig gevoel. Ja, dat weet je toch?
1: Ja, nou, dat blijkt wel weer.
0: Ik ben gewoon een heks.
1: Ja. Ja. Ja, ik ben blij dat het zou zeggen. Hoe weet je dat dan?
0: Zonder gevoel.
1: Daarom. Dit was Frankie Mulder.
0: Dus nu moet ik ook niks zeggen.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Even stil. Ik zet hem al even uit zo. Dan kan ik even alleen praten. Want dit was Frankie Mulder als eerste plaat van de tweede uur. En dit was van het album uit 1980. Easy Money. Het nummer Why Don't You Spend the Night. Ja, dat weet hij zelf ook niet. Zo, nou, dan was hij weer. Weet je wat we gaan doen? We laten even de verzoekjes, want we gaan eerst even een cover doen. Het origineel is van David Bowie. Ken je die?
0: Oh. Jij wil dat ik nu ook nog wat ga zeggen als je gewoon de hup.
1: Nee, hij zo doet. Maar het origineel is van David Bowie. We kennen hem ook wel van de formatie Motorhead.
0: Heroes.
1: Maar
0: die is echt wel mooi.
1: Ja, maar deze, dit is echt... En van de Hollywood Vampires... En wie dacht je wie de Hollywood Vampires zijn? Ja. Niemand minder dan Alice Cooper en Johnny Depp.
0: En we hebben drie verzoekjes in
1: En die zingen ook Heroes. Daar komt die. Gaan we daarna met de verzoekjes.

0: Alice Cooper en Johnny Depp. En die hebben een heel album volgezongen. En dat album dat heet Rise en is uit 2019.
1: Nu mag ik weer wat zeggen.
0: Ja, jij mag nu weer wat zeggen. Praat maar, Rock.
1: Ja.
0: We hebben een hele lijst met verzoekjes.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, dat is wel echt. Jan Post kwam er ook nog even tussen. Dus daar komt het helemaal goed.
1: We gaan vol tot 11 uur, of niet?
0: Ja. Ik zit altijd vol tot 11 uur.
1: Jo.
0: Dan draai ik een hele zwikkie van mijn tikkie.
1: Zo'n stil.
0: Dus, wat doen we nu? We gaan naar Roxette op verzoek van Hendrik. Het is van de film Pretty Woman. It Must Have Been Love. Ja, dan moet dan wel.

0: Ja, prachtig mooi nummer van de formatie Roxette. En op verzoek van Hendrik nog wel. En wat gaan we nu doen? Jawel, de guilty pleasure van deze avond. En die komt op naam. En op verzoek van niemand minder dan Oeze Simon.
1: Ik wist dat.
0: Ja, daar komt die aan.

0: Dag is het een van de mooiste nummers van ABBA. Chiquitita, Chiquitita. Ik dacht altijd dat het over bananen ging, maar dan gaat helemaal niet over bananen. Chiquitita.
1: Ach,
0: we gooien even de verzoekjes door elkaar, Karen. Jan Post heeft ook nog twee dagen. Dat doet hij altijd. Normaal belt hij wat eerder, maar nee, dat doet hij gewoon na 10 uur. En dan, huppakee, ja, en dan moet ik gelijk maar weer weten wat hij wil hebben. Nou, hij wil onder andere deze als allereerste, Supertramp. En ik heb hem nog gevraagd of het op mij sloeg, maar dan draai ik hem niet meer. Maar hij zei, dat was niet het geval.
1: Crazy.
0: Nou,
1: vind ik wel hoor.
0: Wat jij vindt, moet je onmiddellijk naar politiebureau brengen.

0: was ook van Jan Post. Goed M. Crazy Supertramp. Crazy Supertramp.
1: Ging echt wel over jou.
0: Ging echt over mij, zeker weten. Ik heb nog even een mededeling voor Mr. Simon. Omwille van de tijd redden we het niet om Little Lady Most of the Time. Dat is een nummer van Status Quo. Dat hebben ze ooit op een live concert gezongen in Glasgow. Dat redden wij allemaal niet. Dus we draaien straks even het origineel van het album On The Level. Maar we beginnen met het verzoek van Vincent. Oh, dat vind ik eigenlijk zelf de mooiste van juni.
1: Ja, die is wel echt mooi.
0: Die is heel mooi. Wheel in the Sky.

0: en Wheel in the Sky. Jawel, dat is ook weer zo'n evergreen die altijd blijft. We gaan even iets heel rustigs tussendoor doen. Mighty Sparrow en Byron Lee. Jo.
1: Ach, gosh.
0: Ai, gosh.

0: meie full Brexit on hard.
1: Ja man.
0: Mighty spreeuw.
1: God jezus, nou dan had ik net zo goed gewoon wat kunnen gaan zeggen als jij een plaat zo afkondigt.
0: Mighty Sparrow.
1: Ja.
0: Byron Lee. Zo mooi.
1: Sorry, ik moet lachen ook op Simon die wat erin zet.
0: Ja, Simon, ja, nee, we kakelen zoveel. Dat nummer wat hij aanvroeg duurt meer dan 7 minuten. Bijna 7 minuten 30. Dus wat doen we? We gaan naar het album On The Level uit 1975. Dat was het album waar die hele grote hit Down Down op stond. Ja, echt waar. En daar staat ook dit nummer. En dan gaan we die draaien voor Simon. Little Lady.

0: Ja, klein goedmakertje. Voor Simon, Little Lady van Status Quo. Wie ook eens een keer weer aan de beurt moet komen.
1: Nou?
0: Deze jonge dame. Oh, zo lang niet gehoord. Wel een week niet. Nee, dat is Supertramp. Die moeten we niet hebben. We moeten deze.
1: Oh, leuk.

0: Ja, 1978. Susie Quadro, If You Can't Give Me Love. Ja, en dan?
1: En dat donde je maar op, zegt dan, ze toch maar, eigenlijk. Zoek maar iemand anders
0: nou,
1: dan.
0: Nou, zo, foei. Ja. Opzoeken, Bolje. We hebben nog een verzoek van Jan Post, Oedem. En Jan, die vraagt een nummer aan van de formatie The Nice. En The Nice, dat was de voorloper van de formatie Emerson, Lake en Palmer. Die hadden één grote hit met Lucky Man. Oeh, wat een lucky man. Maar hij wil horen, ja, werkelijk waar, over de 60. En dan vraag je dit nummer aan. Daddy, where did I came from?
1: Nou,
0: op die leeftijd, I don't know, nog niet weet.
1: Nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Jan, foei, foei, foei. Uit een bloemkool natuurlijk. Even kijken. The Nice, voor Jan Post. Oh god, hij begint met de klok.

0: Ja, ik heb het al vaker gezegd. Een wonderlijk man met wonderlijke verzoekjes.
1: Ja.
0: De Nice.
1: Maar dat geeft niet.
0: Nou,
1: dat vind ik wel grappig.
0: Dat hoort erbij.
1: Zo is het.
0: Nou, dan doe ik nou even mijn eigen verzoekje. Want het is 17:15 en dan doen we dat meestal. Hè. En vanavond, oh, die vind ik altijd zo mooi. Hè. Easy, easy.

0: Ja, Easy Deasy met een nummer waar ik alles van weet. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Ja, het is maar nooit weten.
1: Ja, ja.
0: We hebben nog tijd voor twee nummers. Ja.
1: Ja.
0: Dus, onder andere deze. The Sweet.

0: The Sweet and the 16th. En alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter en Karen.
1: Snel gegaan weer.
0: Ja, dat gaat altijd zo snel, hè. En je hebt helemaal vol om 2 uur.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja, dat is voor het eerst in...
1: Val bijna in slaap, maar ik heb het gedaan.
0: Oh, ik wist niet dat ik zo slaapverwekkend was.
1: Nee, bedankt.
0: Bedankt. Ja, dan zeggen we ook tegen de luisteraars... bedankt voor het luisteren, voor de ingezonden verzoekjes... en natuurlijk voor de gezelligheid. Op het einde van de avond, aan het begin even wat minder... maar het was allemaal weer helemaal goed gekomen... dus we kunnen met een gerust hart afsluiten.
1: Ja.
0: En dat doen we met de Scorpions. Is there anybody there? En wij zeggen gewoon allebei doei.
1: Doei.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.